in de lucht. Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen, stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Erna Pijnenburg is gekozen tot de 19e bisschop van Haarlem. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke bisschop van Haarlem en van Nederland. Dat gebeurde in de oud-katholieke kerk aan de Kinderhuis Singel. Pijnenburg is blij dat in deze kerk geslacht en gender geen rol spelen. De kerk viert haar verkiezing als een belangrijke mijlpaal. Vanaf volgende week kunnen schepen weer door de Leidse Vaart bij Heemstede varen. De ergste droogte is voorbij, waardoor de recreatievaart weer wat meer ruimte krijgt. Ook de kolksluis in Spaardam is weer open. Toch is het nog altijd erg droog en voert de Rijn nog steeds weinig water aan. Het waterschap houdt daarom de situatie goed in de gaten. Hospice Haarlem onderzoekt of er extra behoefte is aan een tweede hospice in Aardehout, meldt het HD. Er zijn de laatste jaren extra plekken voor palliatieve zorg bijgekomen, waardoor de wachtlijst korter is geworden. Interim-directeur Marianne Omens verwacht dat het onderzoek in oktober of november zal zijn afgerond. Blijkt er behoefte aan 6 extra hospiceplekken en 4 logeerplekken, dan wil het hospice de oude basisschool aan de Meester Enschedeweg kopen en verbouwen. En de vleeshal aan de Grote Markt veranderde dit weekend even in een restaurant, met een 3-gangen diner voor 80 personen. Daarna werd het omgebouwd tot een club. Met dit testevenement, Momentum genaamd, onderzochten de organisatoren samen met de gemeente of de locatie daarvoor geschikt is en werden er bij de aangrenzende gebouwen geluidstesten gedaan. De reactie van belangstellenden waren enthousiast.
2: We hebben genoeg musea's en we hebben genoeg restaurants hier in Haarlem.
3: Dus een club.
2: Vanaf nu is dit een club.
4: We hadden het er net over. We hebben eigenlijk niet zoiets in Haarlem. Nee. We hebben wel wat kroegjes, maar we hebben niet echt een uitgaanslocatie, club. En dan zou dit wel heel mooi bij passen, denk ik.
5: Hell yes. Ja, dit moet echt een club blijven.
6: Het zou echt wel een toevoeging zijn voor Haarlem, want we hebben niet zoveel uitgaansplekken eigenlijk.
5: Gemeente, echt. Haarlem heeft dit nodig.
3: Jullie blijven hier tot in de late uurtjes?
6: Waarschijnlijk wel, hè?
4: Waarschijnlijk wel. Ja.
2: Waarschijnlijk sluit ik de tent.
1: Of er in de toekomst een vaste club komt, is nog onbekend.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het Caribische eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met buien, bewolking en af en toe zon bij 19 tot 21 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
4: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
3: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
5: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
3: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N247 Hoorn Amsterdam tussen Monnikendam en Broek in Waterland Noord 4 kilometer file en de vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Goedemorgen, de laatste dag van augustus, de 31ste vandaag.

Houston om mee te beginnen op deze maandagmorgen. The Morning Train. En ja, niet toevallig heeft dat ook als ondertitel 9 to 5. Oorspronkelijk was dat eigenlijk de originele titel van dit nummer. Maar toen werd er door de management van Dolly Parton opgewezen van ja, er bestaat al een nummer 9 to 5 van Dolly. Dus toch even een andere titel bedenken. Dus The Morning Train hebben ze er maar even voorgeplakt. Goedemorgen, dat gezegd hebben we, betekent dat ik je van harte welkom heet hier op 105 in bedrijf, Haarlem 105, voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Met het dagelijks ochtendprogramma. Ook op deze maandag, deze laatste maandag van augustus. 31 augustus vandaag, of de laatste dag van augustus. Dus kortom, sluiten de zomerperiode toch eigenlijk een klein beetje af natuurlijk. Dus meteorologisch, misschien begint morgen zelfs al de herfst, 1 september. Ja, aan het weer, afgelopen weekend zou ik misschien wel denken, maar ik denk dat dat nog wel mee gaat vallen. In ieder geval tot 10 uur op deze maandagmorgen, het ochtendprogramma Vandaag de Dag, Vandaag de Maandag. Met muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wat meer. In ieder geval lekkere nieuwe muziek.

Carriella Kilby en Hang Around, dat doen we gewoon tot aan 10 uur. En dan is het weer tijd voor Haarlem Werkt, ook vandaag op deze maandag met collega Jan Gaals. Museumtijdschrift heeft de expositie Mannen van Michelangelo. En je weet dat die was te zien in het Tijdens Museum hier in Haarlem. Die is dat genomineerd voor de tentoonstellingsprijs van dit jaar. Totaal zijn 10 tentoonstellingen van het afgelopen jaar genomineerd. Mark de Beijer van Tijdens Museum heeft bij ons in Haarlem vandaag daar vol trots over verteld.

Zo, deze maandagmorgen hier op 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Het dagelijks ochtendprogramma vandaag, de dag vandaag, de maandag. Een hele goede maandagmorgen dus.

Veel is niet genoeg. Het hangt er maar net vanaf hoe je dat bekijkt. Dus dat ik van dik houd met de nieuwe. 7 zaken verhuizen naar het tijdelijk winkelcentrum aan het Rijnaldapark. Ik kom daar straks even uitgebreider bij op terug. Het ochtendprogramma. We doen het ook op deze maandag tot aan 10 uur.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Gives you hell, all American rejects. Misschien wel heel toepasselijk op dit moment. Vast onderdeel in de programmering en in het format hier op 105. De muziek uit de buurt met onder meer deze. You are

kader van de muziek uit de buurt. Hoor je Crystal hier op 105 van deze maandagmorgen, deze 31 augustus alweer. Ja, de tijd gaat zo snel natuurlijk. Zometeen de editie van 7:30 van het Haarlem 105 nieuws.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Erna Pijnenburg is gekozen tot de 19e bisschop van Haarlem. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke bisschop van Haarlem en van Nederland. Dat gebeurde in de oud-katholieke kerk aan de Kinderhuis Singel. Pijnenburg is blij dat in deze kerk geslacht en gender geen rol spelen. De kerk viert haar verkiezing als een belangrijke mijlpaal. De Haarlemse roeister Roos de Jong is samen met Simon van Dorp wereldkampioen geworden in de niet-olympisch gemengde dubbel 2. Op de bosbaan waren ze duidelijk het sterkst en lieten ze Ierland en de Verenigde Staten achter zich. Nederland won in totaal 4 gouden medailles en eindigde voor de 3e keer op rij bovenaan in het medailleklassement. Vanaf volgende week kunnen schepen weer door de Leidse Vaart bij Heemstede varen. De ergste droogte is voorbij, waardoor de recreatievaart weer wat meer ruimte krijgt. Ook de kolksluis in Spaardam is weer open. Toch is het nog altijd erg droog en voert de Rijn nog steeds weinig water aan. Het waterschap houdt daarom de situatie goed in de gaten. En de vleeshal aan de Grote Markt veranderde dit weekend even in een restaurant. Met een 3-gangen diner voor 80 personen. Daarna werd het omgebouwd tot een club. Met dit testevenement, Momentum genaamd, onderzochten de organisatoren samen met de gemeente of de locatie daarvoor geschikt is en werden er bij de aangrenzende gebouwen geluidstesten gedaan. De reactie van belangstellenden waren enthousiast.
2: We hebben genoeg musea's en we hebben genoeg restaurants hier in Haarlem. Dus een club. Vanaf nu is dit een club.
3: We hadden het er net over. We hebben eigenlijk niet zoiets in Haarlem. Nee. We hebben wel wat kroegjes, maar we hebben niet echt een uitgaanslocatie, club. En dan zou dit wel heel mooi bij passen, denk ik.
4: Hell yes. Ja, dit moet echt een club blijven.
5: Het zou echt wel een toevoeging zijn voor Haarlem, want we hebben niet zoveel uitgaansplekken eigenlijk.
4: Gemeente, echt. Haarlem heeft dit nodig.
6: Jullie blijven hier tot in de late uurtjes?
5: Waarschijnlijk wel, hè?
3: Waarschijnlijk wel.
2: Ja. Waarschijnlijk sluit ik de tent.
1: Of er in de toekomst een vaste club komt, is nog onbekend.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9:00 verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudige winnaar was niet fit en maakte veel fouten en verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer, een bewolkte dag met af en toe stevige buien. Ook af en toe zon en het wordt zo'n 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

In bedrijf 105, Bruno Mars hoor je, en On My Soul. Het ochtendprogramma hier op 105 tot aan 10 uur op deze maandagmorgen. Deze 31 augustus, nieuwe muziek.

0: lies and all of my wrongs and never get right. Need all your holy loving. I ain't never really want for nothing but you.
1: Cameron White komt voor je en Wait for Nothing wacht helemaal nergens op natuurlijk. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Vandaag de dag, vandaag de maandag. Ik zei het al, de laatste van augustus alweer, de 31e. Morgen 1 september, hoe kan het ook anders natuurlijk. Tot 10 uur nog het programma. En je weet één ding zeker, de muziek is nooit ver weg.

ja, ja, ja, ja, ja. Ja, er zat meestal nog zo'n hele lach achteraan. Maar in de edit die wij gebruiken is dat voor het gemak maar even afgehaald natuurlijk. Marjan Omens, zij is interim directeur van het hospice in Haarlem, doet onderzoek naar de noodzaak van een oprichting van een nieuw hospice in Aardenhout. Daar was vorig jaar volgens mij al het een en ander over te doen. Dus er komt een nader onderzoek naar of er nog een noodzaak is om daar alsnog in Aardenhout een hospice te gaan vestigen. Daar is er alles over bij de collega's van het HD afgelopen weekend. En ik kom daar later in het programma nog even bij je op terug. We'll be right back.

Directions. Oude succes van Diana Ross. Nog eens een keertje opgenomen, inderdaad, door de Directions. Hoe was de bos? Ach, dat op de maandagmorgen. Eens even kijken, wie is de baas eigenlijk? Ja, moet ik even bellen misschien. Lincoln Jesser loopt al een tijdje mee bij ons op de playlist. Hier op 105. And Back to Love.

105 in bedrijf voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Daar zocht het programma dat we elke werkdag doen tussen 7 en 10. Dus ook op deze maandag, deze laatste maandag van augustus. Het is ook de laatste van augustus, 31e vandaag. Dus zo zit het allemaal in elkaar. Het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur. En om 10 uur is gewoon weer tijd voor goede vriend en radiocollega al heel wat jaren. Ook vandaag weer met Haarlem werkt tot aan 12 uur. Zover is het niet, zometeen het NOS Journaal van 8 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
4: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
3: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
5: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
3: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is even de hart van de ANWB. De A9 Alkmaar Amstelveen tussen Heemskerk en Knoop het Rotterpolderplein 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A22 Beverwijk richting Velsen. Bij Knoop het Velsen 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 207 Alphen aan de Rijn Hillegom tussen Rijnsaterwoude en de A4. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Ja, die heet je even naar achter van harte welkom op deze maandagmorgen, deze 31 augustus.

0: Nee, van de Tears. En ik was eigenlijk allemaal van de Driver's Seat. Maar dit zat er nog voor. Nee, eigenlijk de achterne. The One Love. Goedemorgen. Je luistert naar 105 in bedrijf vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Met het dagelijks ochtendprogramma dat we doen tot aan 10 uur. Dus op deze laatste dag van augustus, deze 31ste, maken we daarop geen uitzondering. Wees maar niet bang. Tot 10 uur muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wat meer.
1: Dit is Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Natuurlijk, Life's Too Short, Hot Since 82. Nieuwe muziek hier op 105, zeker ook in het ochtendprogramma natuurlijk. De Zeeweg wordt de komende weken, deze en volgende week, een aantal keren afgesloten. Na het einde van die proef met die vrije liggende busbaan. De weg wordt gewoon weer tweebaans.

My Body Isn't Ready. Somber. My Body Isn't Ready. Ja, dat was ook niet om 7 uur al, dus goed. Zeeweg wordt de komende 2 weken, dus deze en volgende week, op verschillende momenten afgesloten om de tijdelijke busbaan te verwijderen. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlemonderdwijf.nl. Dan weet je meteen hoe het helemaal zit.

Ilse Lange, Get It Wrong and Before We Get It Right. Dat op de maandagmorgen hier op 105. Ja, die zeeweg tussen Overveen en Bloemendaal aan Zee wordt afgesloten. Deze en volgende week op een aantal momenten. Ik ga je daar straks even verder over breipaard.

James Blunt. 105. Het is maandagmorgen. Taste Like Summer. Hou het gevoel er maar een beetje vast. Want we gaan toch langzaam over naar de herfst. Misschien nog niet meteen te merken. Maar goed, komt er wel aan. Zometeen de editie van 8:30 van het Haarlem 105 Nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Erna Pijnenburg is gekozen tot de 19e bisschop van Haarlem. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke bisschop van Haarlem en van Nederland. Dat gebeurde in de oud-katholieke kerk aan de Kinderhuis Singel. Pijnenburg is blij dat in deze kerk geslacht en gender geen rol spelen. De kerk viert haar verkiezing als een belangrijke mijlpaal. Hospice Haarlem onderzoekt of er extra behoefte is aan een tweede hospice in Aardehout, meldt het HD. Er zijn de laatste jaren extra plekken voor palliatieve zorg bijgekomen, waardoor de wachtlijst korter is geworden. Interim-directeur Marianne Omens verwacht dat het onderzoek in oktober of november zal zijn afgerond. Blijkt er behoefte aan 6 extra hospiceplekken en 4 logeerplekken, dan wil het hospice de oude basisschool aan de Meester Enschedeweg kopen en verbouwen. De Haarlemse roeister Roos de Jong is samen met Simon van Dorp wereldkampioen geworden in de niet-olympisch gemengde dubbel 2. Op de bosbaan waren ze duidelijk het sterkst en lieten ze Ierland en de Verenigde Staten achter zich. Nederland won in totaal 4 gouden medailles en eindigde voor de 3e keer op rij bovenaan in het medailleklassement. En de vleeshal aan de Grote Markt veranderde dit weekend even in een restaurant, met een 3-gangen diner voor 80 personen. Daarna werd het omgebouwd tot een club. Met dit testevenement, Momentum genaamd, onderzochten de organisatoren samen met de gemeente of de locatie daarvoor geschikt is en werden er bij de aangrenzende gebouwen geluidstesten gedaan. De reactie van belangstellenden waren enthousiast.
2: We hebben genoeg musea's en we hebben genoeg restaurants hier in Haarlem.
3: Dus een club.
2: Dus een club. Vanaf nu is dit een club.
4: We hadden het er net over. We hebben eigenlijk niet zoiets in Haarlem. Nee. We hebben wel wat kroegjes, maar we hebben niet echt een uitgaanslocatie, club. En dan zou dit wel heel mooi bij passen, denk ik.
5: Hell yes. Ja, dit moet echt een club blijven.
6: Het zou echt wel een toevoeging zijn voor Haarlem, want we hebben niet zoveel uitgaansplekken eigenlijk.
5: Gemeente, echt. Haarlem heeft dit nodig.
3: Jullie blijven hier tot in de late uurtjes?
6: Waarschijnlijk wel, hè?
4: Waarschijnlijk wel.
2: Ja. Waarschijnlijk sluit ik de tent.
1: Of er in de toekomst een vaste club komt, is nog onbekend.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. Na onderhandelingen tot na middernacht is er nog steeds geen begrotingsakkoord. De coalitiepartijen praten straks om 9 uur verder. De begroting moet vandaag naar de Raad van State. Het weer, een bewolkte dag met ook stevige buien. Af en toe schijnt de zon en het wordt zo'n 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Kensington. Little by little. Zo is het. 105 in bedrijf. En ja, dat doen we elke werkdag tussen 7 en 10 in het ochtendprogramma. En straks om 10 uur gewoon weer tijd voor Haarlem werkt. Ja, zover zijn we nog niet natuurlijk. Vandaag de dag, vandaag de maandag, de laatste maandag van augustus. Ergo, het is ook nog de laatste dag van augustus. In mijn agenda zag ik vanmorgen, het is 31 augustus. Dus daar gaan we het allemaal mee doen. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weer verkeer. En wellicht nog wat meer, maar de muziek is altijd dichtbij. Luister maar.

0: Love Like This. Nieuwe muziek van Jesse Hydro. Ik zei het al, iedere openbare speelplek in Haarlem moet minstens één speeltoestel krijgen dat toegankelijk is voor kinderen met een zogeheten beperking. Dat is namelijk één van de vier moties die Trots Haarlem en de SP hebben ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering afgelopen week. Partijen willen ook gehandicapte parkeerplaatsen bij die speelplekken en ervaringsdeskundigen ook structureel betrekken bij de te ontwikkelen nieuwe plannen. Feitelijk dus, de speeltuinen in Haarlem moeten toegankelijker zijn voor alle kinderen. Daar komt het op neer. Dat lezen onder meer bij de collega's van NH Nieuws. Meer nieuws en informatie uiteraard te vinden op onze eigen website www.haarlem105.nl. Daar dus ook het verhaal over, het artikel moet ik zeggen, over de zeeweg van Overveen naar Bloemendaal aan zee. Komende twee weken, dus deze week en volgende week, wordt die op verschillende momenten afgesloten om de tijdelijke busbaan die daar ligt weer te verwijderen. Komt ermee een eind aan de proef met een gratis strandbus. En die heeft afgelopen weekend voor het laatst gereden. De weg wordt weer tweebaans, zoals dat voor de proef namelijk ook het geval was. Nou, de zeeweg wordt weer teruggebracht naar de oude situatie. Het heeft natuurlijk wel wat consequenties voor het verkeer dat er overheen gaat. Van en naar Zandvoort natuurlijk. Morgen en woensdag 1 en 2 september is de weg richting Zandvoort afgesloten. Dat tussen 6 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. En volgende week op 8 en 9 september is de zeeweg tussen 6 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds afgesloten. In de richting van Bloemendaal aan Zee naar Haarlem. Dus ja, zeg niet dat ik je er niet op geattendeerd heb.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
0: En wil je nog precies weten hoe het er allemaal zit? Je kunt het allemaal even nalezen op onze eigen website www.haarlem105.nl. Bijdrage van onze Bas de Laredie van de redactie. De muziek uit de buurt met deze van Jacqueline Govaert.

Jacqueline Govaert, u kent van de muziek uit de buurt hier op 105. En The Good Life. Even een rustpuntje in het programma daarmee. Taylor Swift loopt ook al even mee bij ons in de playlist.

Inderdaad, 105 in bedrijf met het dagelijks ochtendprogramma op deze maandagmorgen. 31 augustus, alweer de laatste van augustus. Morgen, 1 september, dus ja, laten we duidelijk zijn. Tot 10 uur nog vandaag de dag, vandaag de maandag. Met muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en nog veel meer. Zometeen het NOS Journaal.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
3: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
5: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
3: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, Now and Always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
7: Door de regen is de vertraging groter in de dagelijkse files dan anders. Op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer, 5 minuten bij Amsterdam Buitenveldert. 5 minuten ook op de A10 bij de Koentunnel vanaf Landsmeer. Op de A27 Almere-Gorkum nog een kwartier vertraging tussen Hilversum en Knooppunt Dunette. 10 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En 201 Hilversum uit Hoorn. Kwartier vertraging tussen afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot, 3 kilometer. Een 30 minuten vertraging op de N242 Middenmeer richting Alkmaar tussen Herugowaard, industriegebied Boekelenmeer, 4 kilometer file. En op de N243 Apeldoorn-Alkmaar tussen Stompetoren en Alkmaar, 3 kilometer stilstaand verkeer. N244 Edam-Alkmaar tussen Zuid-Schermer en Alkmaar, 3 kilometer file. En 2 kilometer file op de N245 Schagen-Alkmaar bij Herugowaard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bob Evers.
8: Jawel, alweer het derde en ook meteen weer het laatste uur van het ochtendprogramma deze maandag.

0: Moest nog even een keertje voorbij komen deze. Space Monkey, can't stop running. Zal toch even moeten, jongens. Even op de rem trappen. Goedemorgen vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn Haarlem 105, oftewel 105 in bedrijf voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het dagelijks ochtendprogramma vandaag de dag, vandaag de maandag. En dan vraag jij natuurlijk welke maandag is het in mijn agenda. Toen ik het eventjes nakeek natuurlijk, is het vandaag maandag 31 augustus. De laatste van deze maand alweer. Morgen gewoon weer 1 september. Beginnen we aan de laatste 4 maanden van dit jaar. Ja. Alles gaat voorbij, ook die mooie zomer. Gerard Kokso komt nog wel een keertje voorbij, denk ik. Dus, nou, goed, in ieder geval, misschien meteorologisch gezien, morgen begin van de herfst. Wil je nog niet aan, natuurlijk. Ik neem maar even een bak koffie of thee. Eventjes verwerken en even een plekje geven, dit verhaal. Maar één ding is zeker, het ochtendprogramma is er nog tot aan 10 uur. En op 10 uur geef ik alles weer even door, over en maak ik tijd, plaats en ruimte voor Jan Gaals met de maandag editie van Haarlemwerk. Nou, zover is het nog niet, natuurlijk. Nee.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

I can hear you whisper. Doe het even rustig aan. Gemeente Bloemendaal, Joel Corey trouwens. Gemeente Bloemendaal gaat niet handhavend optreden tegen de bouw van de nieuwe luxe bungalows op vakantiepark Marina Park en daar in Vogelenzang. Beter bekend bij jou en mij als voormalig camping Vogelenzang. Besluit heeft het college van Bloemendaal vorige week genomen, ondanks tegengesteld advies van de bezwaarschriftencommissie van diezelfde gemeente natuurlijk. En dat, daarmee betekent het wel dat het vakantiepark de chalets voorlopig al daar mag laten staan. Straks meer daarover.

Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Lijkt wel een beetje of dat betrekking heeft op dat item over die camping daar in Bloemendaal. Maar dat zal wel niet. Goedemorgen. Vorige week natuurlijk het trieste nieuws wat overlijden op 80-jarige leeftijd van Dolly Parton. En wie schrijft mijn verbazing in de playlist? Dit nummer van Ella Langley, Choosing Texas. Ook een beetje country georiënteerd.

Langley, Choosing Texas. Landschap Noord-Holland herstelt de natuur in de binnenlieden. Dat is vlak daarbij station Haarlem-Spaarnwoude. Je leest er alles over op onze eigen website. Gebeurt allemaal in opdracht van en in samenwerking met recreatieschap Spaarnwoude. Komt daar straks even uitgebreider bij je op terug.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: This world's going to be a little bit crazy, c'est la soul. Had je in ieder geval eventjes van me te goed nog. Muziek uit de buurt, hier op 105, vast onderdeel in onze programmering en het format.

Alain Clark. 105 deze maandagmorgen. En Purpose in het kader van de muziek uit de buurt. Eens even kijken. We lopen richting 9:30. Dat betekent de editie van het Haarlem 105 nieuws is onderweg.

0: me.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Erna Pijnenburg is gekozen tot de 19e bisschop van Haarlem. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke bisschop van Haarlem en van Nederland. Dat gebeurde in de oud-katholieke kerk aan de Kinderhuis Singel. Pijnenburg is blij dat in deze kerk geslacht en gender geen rol spelen. De kerk viert haar verkiezing als een belangrijke mijlpaal. Vanaf volgende week kunnen schepen weer door de Leidse Vaart bij Heemstede varen. De ergste droogte is voorbij, waardoor de recreatievaart weer wat meer ruimte krijgt. Ook de kolksluis in Spaardam is weer open. Toch is het nog altijd erg droog en voert de Rijn nog steeds weinig water aan. Het waterschap houdt daarom de situatie goed in de gaten. Hospice Haarlem onderzoekt of er extra behoefte is aan een tweede hospice in Aardehout, meldt het HD. Er zijn de laatste jaren extra plekken voor palliatieve zorg bijgekomen, waardoor de wachtlijst korter is geworden. Interim-directeur Marianne Omens verwacht dat het onderzoek in oktober of november zal zijn afgerond. Blijkt er behoefte aan 6 extra hospiceplekken en 4 logeerplekken, dan wil het hospice de oude basisschool aan de Meester Enschedeweg kopen en verbouwen. En de vleeshal aan de Grote Markt veranderde dit weekend even in een restaurant, met een 3-gangen diner voor 80 personen. Daarna werd het omgebouwd tot een club. Met dit testevenement, Momentum genaamd, onderzochten de organisatoren samen met de gemeente of de locatie daarvoor geschikt is en werden er bij de aangrenzende gebouwen geluidstesten gedaan. De reactie van belangstellenden waren enthousiast.
3: We hebben genoeg musea's en we hebben genoeg restaurants hier in Haarlem. Dus een club. Vanaf nu is dit een club.
4: Dus we hadden het er net over. We hebben eigenlijk niet zoiets in Haarlem. Nee. We hebben wel wat kroegjes, maar we hebben niet echt een uitgaanslocatie, club. En dan zou dit wel heel mooi bij passen, denk ik.
5: Hell yes. Ja, dit moet echt een club blijven.
6: Het zou echt wel een toevoeging zijn voor Haarlem, want we hebben niet zoveel uitgaansplekken eigenlijk.
5: Gemeente, echt. Haarlem heeft dit nodig.
7: Jullie blijven hier tot in de late uurtjes?
6: Waarschijnlijk wel, hè?
4: Waarschijnlijk wel. Ja.
3: Waarschijnlijk sluit ik de tent.
2: Of er in de toekomst een vaste club komt, is nog onbekend.
8: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag wordt verder gepraat over de begroting. Na onderhandelingen tot na middernacht is er gisteren nog geen akkoord bereikt. Vandaag is de deadline. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. De Amerikaanse president Trump wil Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America noemen. Het is een rel geworden tussen de landen als gevolg van de handelsoorlog. Canada heeft nu een enorm bord bij het meer geplaatst met de tekst Lake Ontario now and always. Het weer, een bewolkte dag met stevige buien, ook af en toe zon en het wordt zo'n 20 graden.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is zeker 10 minuten. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel 10 minuten vertraging en 4 kilometer file. Op de A27 Almere richting Gorinchem tussen Hilversum en Knoopend Lunetten 8 kilometer file. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Goedemorgen, het is maandag vandaag. Vandaag de maandag, deze 31 augustus, tot 10 uur nog het ochtendprogramma. Nieuwe muziek van JYT. Ik zit even aan wat knoppen te draaien, dat hoor je wel natuurlijk.

First Time, nieuwe muziek van JYT hier op 105 deze maandagmorgen. Onthoud het maar. Misschien gaat het nog wat doen natuurlijk. Het weiland bij de Krukjesbrug is volgens Sam Meerhof, hij is wethouder in Heemstede, de beste locatie voor tijdelijk onderbrengen van 160 asielzoekers. Straks meer daarover.

Maar goed, Jelly Roll. Ik zei het al, het weiland bij de Krukiusbrug in Heemstede volgt wethouder Sam Meerhof, wethouder, al daar de beste locatie. En dat bedoelt voor tijdelijk onderbrengen van zo'n 160 asielzoekers. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. Bijdrage van onze Kimberly. Want volgens de wethouder, als je naar de kaart van Heemstede kijkt, dan zie je maar weinig plekken van die omvang. En daarom moesten we naar een buitengebied kijken. Al dus wethouder Sam Meerhof vorige week bij de collega's van Haarlem Vandaag, waarin hij een toelichting heeft gegeven op die plannen. Heel artikel lees op onze eigen website. Het interview kun je daar ook wel eens even terugkijken en beluisteren natuurlijk. Dat alles op onze eigen website of via de app natuurlijk, de 105-app. Zorg dat je hem hebt. Tot 10 uur nog het ochtendprogramma op deze maandagmorgen. 105.

0: gets better. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er viel op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend 4 kilometer file. Kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
5: 31 augustus, de laatste dag alweer voor de maand augustus. 105. Goedemorgen. Dit is het programma Haarlem werkt op deze maandagochtend. Weer een beetje bijkomen van het weekend, hè? Oeh. Ja, Calvin Harris, Jay-Z en Satisfied.

Calvin Harris daarvoor met Satisfy. En dat allemaal op deze maandagochtend. En dit is Sonny James en Rian Marciano en I Wonder...

Ja, en dat is gelijk de titel van het nummer van Cloud. Écoute-moi was dat. En Sonny James en Liano Machano daarvoor met I Wonder. En dit is die mooie nieuwe single van Song Mieux. Hier is Fields.

hele lijstje van. Het Sommelier hoorde je ook met Feels, de nieuwe single van hun. Ook omdat de violiste met zwangerschap verlof is, hebben ze dit nummer volgens mij uitgebracht. Ja. Het is allemaal een beetje bijkomen natuurlijk van het proefpark. Wel jammer dat het natuurlijk dan niet zo mooi weer is. En ja, 3 dagen lang proefpark. Op alles ze uit de kosten zijn gekomen. Dat is altijd wel spannend. Sam Smith is dit. En dat nummer dat heet My Guy.

Sam Smith. En My Guy. Het is 6:30. En ze is overleden. Dolly Parton. En ze staat gewoon met heel veel nummers weer gewoon in de top 40. Mooi is dat. Ja.

You Come Again was dit van Dolly Parton. Wat is dat toch leuk om haar weer terug te horen. En dit is het goede doel. En dat nummer dat heet Vriendschap.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Erna Pijnenburg is gekozen tot de 19e bisschop van Haarlem. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke bisschop van Haarlem en van Nederland. Dat gebeurde in de oud-katholieke kerk aan de Kinnenhuis Singel. Pijnenburg is blij dat in deze kerk geslacht en gender geen rol spelen. De kerk viert haar verkiezing als een belangrijke mijlpaal. De Haarlemse roeister Roos de Jong is samen met Simon van Dorp wereldkampioen geworden in de niet-olympisch gemengde dubbel 2. Op de bosbaan waren ze duidelijk het sterkst en lieten ze Ierland en de Verenigde Staten achter zich. Nederland won in totaal 4 gouden medailles en eindigde voor de 3e keer op rij bovenaan in het medailleklassement. Vanaf volgende week kunnen schepen weer door de Leidse Vaart bij Heemstede varen. De ergste droogte is voorbij, waardoor de recreatievaart weer wat meer ruimte krijgt. Ook de kolksluis in Spaardam is weer open. Toch is het nog altijd erg droog en voert de Rijn nog steeds weinig water aan. Het waterschap houdt daarom de situatie goed in de gaten. En de vleeshal aan de Grote Markt veranderde dit weekend even in een restaurant. Met een 3-gangen diner voor 80 personen. Daarna werd het omgebouwd tot een club. Met dit testevenement, Momentum genaamd, onderzochten de organisatoren samen met de gemeente of de locatie daarvoor geschikt is en werden er bij de aangrenzende gebouwen geluidstesten gedaan. De reactie van belangstellenden waren enthousiast.
2: We hebben genoeg musea's en we hebben genoeg restaurants hier in Haarlem.
3: Dus een club.
2: Vanaf nu is dit een club.
4: We hadden het er net over. We hebben eigenlijk niet zoiets in Haarlem. Nee. We hebben wel wat kroegjes, maar we hebben niet echt een uitgaanslocatie, club. En dan zou dit wel heel mooi bij passen, denk ik.
5: Hell yes. Ja, dit moet echt een club blijven.
6: Het zou echt wel een toevoeging zijn voor Haarlem, want we hebben niet zoveel uitgaansplekken eigenlijk.
5: Gemeente, echt. Haarlem heeft dit nodig.
3: Jullie blijven hier tot in de late uurtjes?
6: Waarschijnlijk wel, hè?
4: Waarschijnlijk wel.
2: Ja. Waarschijnlijk sluit ik de tent.
1: Of er in de toekomst een vaste club komt, is nog onbekend. En dan nog het weer in de regio. Het wordt een grijze, regenachtige dag en het wordt zo'n 19 graden.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A7 Zaanstad richting Hoorn is bij Purmerend de oprit dicht en de rechterrijstrook 3 kilometer file geeft 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

muziek uit de buurt van Niels Geuzenbroek. En wij mogen hem graag draaien natuurlijk. En Joe Corey hoorde je ook met Whisper. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het nieuws van 10:30 was dat. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Haarlem 105. En Leon Bridges heeft een nieuwe single uit en die draaien wij zeer regelmatig. En dit is die nieuwe single en die heet Light the Way.

Bridges en Light the Way. Heerlijke nieuwe plaat van hem. En wat natuurlijk ook leuk is, om van die oude liedjes te draaien. Ik heb een heel systeem daarvoor vol zitten. Onder andere deze van Barry White.

Heerlijk. Je kent hem ook van Let the Music Play. Je kent hem van You're the First, You're the Last, My Everything. En dit was dan een wat onbekender nummer van hem. What I am gonna do with you. Ja, Barry White op deze maandagochtend. En dit zijn de drie...

altijd leuk, hè? De 3J's. Volgens mij zijn ze ook weer in de Caprera geweest. Dat slaan ze ook nooit over. De laatste optreden is natuurlijk daar ook voor dit seizoen. Straks het Haarlem 105 nieuws. Het nieuws van 11 uur. NOS Journaal. En dit is...

mis het toch wel een beetje, de uitmarkt. Dat was gewoon overzichtelijk. De start van het theaterseizoen. Haarlem heeft trouwens dat ook goed ingevuld met Harrowijn. Daar op het voor de stad Schouwburg, die openluchtvoorstelling. Echt heel mooi bedacht en gedaan. En dan landelijk gezien was dan de start van het theaterseizoen in Eindhoven. Ja, het is me allemaal een beetje aan me voorbij gegaan. Ik vond de kwaliteit van de televisieuitzending ook niet zo goed. Ik kon er eigenlijk niet zo goed naar kijken, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, en Pink met Walk Me Home. Muziek van die Pink ook in de nieuwe musical die binnenkort van start gaat in Utrecht. And Julia heet dat, heet die musical. Dus Romeo en Juliet. Maar het is eigenlijk het vervolg van dat verhaal, ja. Ik heb nog één liedje voor je, voor het...

Jan Gauws is er voor flauwekul, musical, maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gauws

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 31 augustus. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Dit is het programma Haarlem Werkt met Lizzo.

Lizzo. About Damn Time. In de Purple Disco Mix. Purple Disco Machine Remix. Ja, nu heb ik hem. En Beth Ditto dus. En I Wrote the Book. En deze mannen, London Beat, zijn nou 20 jaar geleden bij Bevrijdingspop geweest. Toen werden er nog buitenlandse groepen uitgenodigd. Toen was dat heel belangrijk. Tegenwoordig niet meer. Nee. Dit is London Beat en I've Been Thinking About You.

London Beat. 9 AM in the subway. Dat was hun eerste nummer, zeker. En Jimmy Helms, die maakte daarvoor ook al platen. Die is toen ook samengevoegd bij die London Beat. Ik heb geen idee meer of ze nog bestaan, nee. Ik heb straks voor je Fergie en Big Girls Don't Cry. En nu de mooie nieuwe plaat van James Blunt. It's just

0: Fergie en The Big Girls Don't Cry. Hier bij Haarlem 105. Wat lekker om te horen weer.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En dit is Rilan en de Bombardiers. En de Happy Jack.

0: kwam ook een heel mooi nieuw nummer uit. Maar dat zie ik nog niet hier in het systeem. Dus wat, ik heb hem wel eens gedraaid hoor. Maar, nou. The Happy Jack was dit. Op deze 31ste augustus. Ja.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 105. Ja, dan zit die maand augustus er ook alweer op. En dan gaan we naar september toe. Morgen maar in september draaien. Allerlei septembernummers zijn er natuurlijk ook uitgebracht. Zeker. 023 Nieuws komt er zo aan van 11:30. Maar nu is het.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Erna Pijnenburg is gekozen tot de 19e bisschop van Haarlem. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke bisschop van Haarlem en van Nederland. Dat gebeurde in de oud-katholieke kerk aan de Kinderhuis Singel. Pijnenburg is blij dat in deze kerk geslacht en gender geen rol spelen. De kerk viert haar verkiezing als een belangrijke mijlpaal. Hospice Haarlem onderzoekt of er extra behoefte is aan een tweede hospice in Aardehout, meldt het HD. Er zijn de laatste jaren extra plekken voor palliatieve zorg bijgekomen, waardoor de wachtlijst korter is geworden. Interim-directeur Marianne Omens verwacht dat het onderzoek in oktober of november zal zijn afgerond. Blijkt er behoefte aan 6 extra hospiceplekken en 4 logeerplekken, dan wil het hospice de oude basisschool aan de Meester Enschedeweg kopen en verbouwen. De Haarlemse roeister Roos de Jong is samen met Simon van Dorp wereldkampioen geworden in de niet-olympisch gemengde dubbel 2. Op de bosbaan waren ze duidelijk het sterkst en lieten ze Ierland en de Verenigde Staten achter zich. Nederland won in totaal 4 gouden medailles en eindigde voor de 3e keer op rij bovenaan in het medailleklassement. En de vleeshal aan de Grote Markt veranderde dit weekend even in een restaurant, met een 3-gangen diner voor 80 personen. Daarna werd het omgebouwd tot een club. Met dit testevenement, Momentum genaamd, onderzochten de organisatoren samen met de gemeente of de locatie daarvoor geschikt is en werden er bij de aangrenzende gebouwen geluidstesten gedaan. De reactie van belangstellenden waren enthousiast.
2: We hebben genoeg musea's en we hebben genoeg restaurants hier in Haarlem.
3: Dus een club.
2: Dus een club. Vanaf nu is dit een club.
4: We hadden het er net over. We hebben eigenlijk niet zoiets in Haarlem. Nee. We hebben wel wat kroegjes, maar we hebben niet echt een uitgaanslocatie, club. En dan zou dit wel heel mooi bij passen, denk ik.
5: Hell yes. Ja, dit moet echt een club blijven.
6: Het zou echt wel een toevoeging zijn voor Haarlem, want we hebben niet zoveel uitgaansplekken eigenlijk.
5: Gemeente, echt. Haarlem heeft dit nodig.
3: Jullie blijven hier tot in de late uurtjes?
6: Waarschijnlijk wel, hè?
4: Waarschijnlijk wel. Ja.
2: Waarschijnlijk sluit ik de tent.
1: Of er in de toekomst een vaste club komt, is nog onbekend. En dan nog het weer in de regio. Het wordt een grijze, regenachtige dag en het wordt zo'n 19 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Danny Vera. Op 31 augustus. En hoe heet het nummer? Ja. En Tiwayo hoorde je daarvoor met I've Got to Travel Alone. Nou, dat kun je dan beter gewoon lekker met z'n tweetjes doen. Lijkt me veel gezelliger. And Just the Two of Us, ja. Bill Withers, Grover Washington. Grover Washington op de saxofoon en Bill Withers natuurlijk met zijn stemgeluid. Just the Two of Us.

0: toch een lekker nummer dit, hè?
1: Ai, ai, ai.
0: Haarlem 105 is natuurlijk een beetje van het nieuws en nieuwe muziek. Maar ze nu en dan van die lekkere oude bladen ertussen. Dat blijven we natuurlijk ook altijd doen. Zeker. Bill Withers en Grover Washington Jr. En Just the Two of Us. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. 31 augustus. Ja. Het schoolseizoen ook alweer begonnen. En dit is Bruno.

my soul. Heerlijk. Proof Park zit er ook weer op. Vrijdag, zaterdag en zondag was dat genieten van Proof Park 26. En wij waren er ook bij afgelopen zaterdag daar rondgelopen met cameraman en met Twan in de studio en met Maurice achter de camera. Het was weer een feestje en dat is hij aan het monteren nu om daar 1 uur van te maken. Ja.

0: love you.
1: Shanna Spiro. Die we ook kennen van Die on This Hill en The Material Lover en You Stole the Show. En nu dus The Great Expectation. En dat allemaal op deze maandag. Ja. Mama's Gun is dit. Die mogen we ook altijd graag draaien. En het is ook een te gek nummer. Ik snap er helemaal geen reet van dat het niet in de top 40 staat. Maar goed, wij draaien het wel. Mama's Gun, hier is Joy.

Enjoy. Mama's Gun. Enjoy.

zo makkelijk, hè, die app. Die nieuwe app van Haarlem 105 kun je op je telefoon zetten, op je Android of op je Apple. Vlees al getest als restaurant en club. Haarlem heeft dit nodig. En de tentoonstelling Mannen van Michel Angelo, genomineerd voor de prijs. Allemaal weer nieuwe dingen. Zeeweg komende weken meermaals afgesloten om een einde te maken aan de proef. De weg wordt weer tweebaans. Nou, dat lijkt me een goed idee. Natuurherstel met biodiversiteit in binnen. De Lieden vergroten. Gemeente Bloemendaal houdt voet bij stuk en treedt niet op tegen de bouw van de luxe bungalows. Ja. Hoe dat nou precies zit, ik heb geen idee, nee. Ik wil het wel graag weten. Ja, Sukou is dit. Ik ben er morgen weer hetzelfde tijdstip. Dit is Dangerous Lover.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: doing a grown man job.
1: I know that's right. Okay.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Erna Pijnenburg is gekozen tot de 19e bisschop van Haarlem. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke bisschop van Haarlem en van Nederland. Dat gebeurde in de oud-katholieke kerk aan de Kinnenhuis Singel. Pijnenburg is blij dat in deze kerk geslacht en gender geen rol spelen. De kerk viert haar verkiezing als een belangrijke mijlpaal. Vanaf volgende week kunnen schepen weer door de Leidse Vaart bij Heemstede varen. De ergste droogte is voorbij, waardoor de recreatievaart weer wat meer ruimte krijgt. Ook de kolksluis in Spaardam is weer open. Toch is het nog altijd erg droog en voert de Rijn nog steeds weinig water aan. Het waterschap houdt daarom de situatie goed in de gaten. Hospice Haarlem onderzoekt of er extra behoefte is aan een tweede hospice in Aardehout, meldt het HD. Er zijn de laatste jaren extra plekken voor palliatieve zorg bijgekomen, waardoor de wachtlijst korter is geworden. Interim-directeur Marianne Omens verwacht dat het onderzoek in oktober of november zal zijn afgerond. Blijkt er behoefte aan 6 extra hospiceplekken en 4 logeerplekken, dan wil het hospice de oude basisschool aan de Meester Enschedeweg kopen en verbouwen. En de vleeshal aan de Grote Markt veranderde dit weekend even in een restaurant, met een 3-gangen diner voor 80 personen. Daarna werd het omgebouwd tot een club. Met dit testevenement, Momentum genaamd, onderzochten de organisatoren samen met de gemeente of de locatie daarvoor geschikt is en werden er bij de aangrenzende gebouwen geluidstesten gedaan. De reactie van belangstellenden waren enthousiast.
2: We hebben genoeg musea's en we hebben genoeg restaurants hier in Haarlem. Dus een club. Dus een club. Vanaf nu is dit een club.
3: We hadden het er net over. We hebben eigenlijk niet zoiets in Haarlem. Nee. We hebben wel wat kroegjes, maar we hebben niet echt een uitgaanslocatie, club. En dan zou dit wel heel mooi bij passen, denk ik.
4: Ja, hell yes. Ja, dit moet echt een club blijven.
5: Het zou echt wel een toevoeging zijn voor Haarlem, want we hebben niet zoveel uitgaansplekken eigenlijk.
4: Gemeente, echt. Haarlem heeft dit nodig.
6: Jullie blijven hier tot in de late uurtjes?
5: Waarschijnlijk wel, hè?
3: Waarschijnlijk wel. Ja.
2: Waarschijnlijk sluit ik de tent.
1: Of er in de toekomst een vaste club komt, is nog onbekend.
7: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn nog steeds aan het praten over de begroting. De gesprekken gaan moeizamer dan gedacht. Eigenlijk zouden de stukken om 11 uur al naar de ministerraad moeten gaan. Oud-vicepremier Carola Schouten vindt dat het kabinet tijdens de coronacrisis soms te veel vertrouwde op modellen. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei ze dat er veel aandacht was voor besmettingscijfers, maar minder voor de maatschappelijke gevolgen van maatregelen. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. 3 jaar geleden was hetzelfde restaurant ook al doelwit van een explosie. Het weer, soms stevige buien met kans op onweer bij een graad of 19.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 4 kilometer file. Op de N246 Westgrafdijk Beverwijk bij Westzaan 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Erna Pijnenburg is gekozen tot de 19e bisschop van Haarlem. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke bisschop van Haarlem en van Nederland. Dat gebeurde in de oud-katholieke kerk aan de Kinderhuis Singel. Pijnenburg is blij dat in deze kerk geslacht en gender geen rol spelen. De kerk viert haar verkiezing als een belangrijke mijlpaal. De Haarlemse roeister Roos de Jong is samen met Simon van Dorp wereldkampioen geworden in de niet-olympisch gemengde dubbel 2. Op de bosbaan waren ze duidelijk het sterkst en lieten ze Ierland en de Verenigde Staten achter zich. Nederland won in totaal 4 gouden medailles en eindigde voor de 3e keer op rij bovenaan in het medailleklassement. Vanaf volgende week kunnen schepen weer door de Leidse Vaart bij Heemstede varen. De ergste droogte is voorbij, waardoor de recreatievaart weer wat meer ruimte krijgt. Ook de Kolksluis in Spaardam is weer open. Toch is het nog altijd erg droog en voert de Rijn nog steeds weinig water aan. Het waterschap houdt daarom de situatie goed in de gaten. En de vleeshal aan de Grote Markt veranderde dit weekend even in een restaurant. Met een 3-gangen diner voor 80 personen. Daarna werd het omgebouwd tot een club. Met dit testevenement, Momentum genaamd, onderzochten de organisatoren samen met de gemeente of de locatie daarvoor geschikt is en werden er bij de aangrenzende gebouwen geluidstesten gedaan. De reactie van belangstellenden waren enthousiast.
2: We hebben genoeg musea's en we hebben genoeg restaurants hier in Haarlem. Dus een club. Vanaf nu is dit een club.
3: Dus we hadden het er net over. We hebben eigenlijk niet zoiets in Haarlem. Nee. We hebben wel wat kroegjes, maar we hebben niet echt een uitgaanslocatie, club. En dan zou dit wel heel mooi bij passen, denk ik.
4: Hell yes. Ja, dit moet echt een club blijven.
5: Het zou echt wel een toevoeging zijn voor Haarlem, want we hebben niet zoveel uitgaansplekken eigenlijk.
4: Gemeente, echt. Haarlem heeft dit nodig.
6: Jullie blijven hier tot in de late uurtjes?
5: Waarschijnlijk wel, hè?
3: Waarschijnlijk wel. Ja.
2: Waarschijnlijk sluit ik de tent.
1: Of er in de toekomst een vaste club komt, is nog onbekend. En dan nog het weer in de regio. Het wordt een grijze, regenachtige dag en het wordt zo'n 19 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6:00 vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Erna Pijnenburg is gekozen tot de 19e bisschop van Haarlem. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke bisschop van Haarlem en van Nederland. Dat gebeurde in de oud-katholieke kerk aan de Kinderhuis Singel. Pijnenburg is blij dat in deze kerk geslacht en gender geen rol spelen. De kerk viert haar verkiezing als een belangrijke mijlpaal. Hospice Haarlem onderzoekt of er extra behoefte is aan een tweede hospice in Aardehout, meldt het HD. Er zijn de laatste jaren extra plekken voor palliatieve zorg bijgekomen, waardoor de wachtlijst korter is geworden. Interim-directeur Marianne Omens verwacht dat het onderzoek in oktober of november zal zijn afgerond. Blijkt er behoefte aan 6 extra hospiceplekken en 4 logeerplekken, dan wil het hospice de oude basisschool aan de Meester Enschedeweg kopen en verbouwen. De Haarlemse roeister Roos de Jong is samen met Simon van Dorp wereldkampioen geworden in de niet-Olympisch gemengde dubbel 2. Op de bosbaan waren ze duidelijk het sterkst en lieten ze Ierland en de Verenigde Staten achter zich. Nederland won in totaal 4 gouden medailles en eindigde voor de 3e keer op rij bovenaan in het medailleklassement. En de vleeshal aan de Grote Markt veranderde dit weekend even in een restaurant, met een 3-gangen diner voor 80 personen. Daarna werd het omgebouwd tot een club. Met dit testevenement, Momentum genaamd, onderzochten de organisatoren samen met de gemeente of de locatie daarvoor geschikt is en werden er bij de aangrenzende gebouwen geluidstesten gedaan. De reactie van belangstellenden waren enthousiast.
2: We hebben genoeg musea's en we hebben genoeg restaurants hier in Haarlem. Dus een club. Dus een club. Vanaf nu is dit een club.
3: We hadden het er net over. We hebben eigenlijk niet zoiets in Haarlem. Nee. We hebben wel wat kroegjes, maar we hebben niet echt een uitgaanslocatie, club. En dan zou dit wel heel mooi bij passen, denk ik.
4: Ja, hell yes. Ja, dit moet echt een club blijven.
5: Het zou echt wel een toevoeging zijn voor Haarlem, want we hebben niet zoveel uitgaansplekken eigenlijk.
4: Gemeente, echt. Haarlem heeft dit nodig.
6: Jullie blijven hier tot in de late uurtjes?
5: Waarschijnlijk wel, hè?
3: Waarschijnlijk wel. Ja.
2: Waarschijnlijk sluit ik de tent.
1: Of er in de toekomst een vaste club komt, is nog onbekend. En dan nog het weer in de regio. Het wordt een grijze, regenachtige dag en het wordt zo'n 19 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6:00 vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11:00 vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Een ongeluk bij Amsterdam op de A10 Noord naar de A10 West. Tussen Landsmeer en de Koentunnel heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Erna Pijnenburg is gekozen tot de 19e bisschop van Haarlem. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke bisschop van Haarlem en van Nederland. Dat gebeurde in de oud-katholieke kerk aan de Kinderhuis Singel. Pijnenburg is blij dat in deze kerk geslacht en gender geen rol spelen. De kerk viert haar verkiezing als een belangrijke mijlpaal. Vanaf volgende week kunnen schepen weer door de Leidse Vaart bij Heemstede varen. De ergste droogte is voorbij, waardoor de recreatievaart weer wat meer ruimte krijgt. Ook de kolksluis in Spaardam is weer open. Toch is het nog altijd erg droog en voert de Rijn nog steeds weinig water aan. Het waterschap houdt daarom de situatie goed in de gaten. Hospice Haarlem onderzoekt of er extra behoefte is aan een tweede hospice in Aardehout, meldt het HD. Er zijn de laatste jaren extra plekken voor palliatieve zorg bijgekomen, waardoor de wachtlijst korter is geworden. Interim-directeur Marianne Omens verwacht dat het onderzoek in oktober of november zal zijn afgerond. Blijkt er behoefte aan 6 extra hospiceplekken en 4 logeerplekken, dan wil het hospice de oude basisschool aan de Meester Enschedeweg kopen en verbouwen. En de vleeshal aan de Grote Markt veranderde dit weekend even in een restaurant, met een 3-gangen diner voor 80 personen. Daarna werd het omgebouwd tot een club. Met dit testevenement, Momentum genaamd, onderzochten de organisatoren samen met de gemeente of de locatie daarvoor geschikt is en werden er bij de aangrenzende gebouwen geluidstesten gedaan. De reactie van belangstellenden waren enthousiast.
2: We hebben genoeg musea's en we hebben genoeg restaurants hier in Haarlem.
3: Dus een club.
2: Vanaf nu is dit een club.
4: We hadden het er net over. We hebben eigenlijk niet zoiets in Haarlem. Nee. We hebben wel wat kroegjes, maar we hebben niet echt een uitgaanslocatie, club. En dan zou dit wel heel mooi bij passen, denk ik.
5: Hell yes. Ja, dit moet echt een club blijven.
6: Het zou echt wel een toevoeging zijn voor Haarlem, want we hebben niet zoveel uitgaansplekken eigenlijk.
5: Gemeente, echt. Haarlem heeft dit nodig.
3: Dus jullie blijven hier tot in de late uurtjes?
6: Waarschijnlijk wel, hè?
4: Waarschijnlijk wel. Ja.
2: Waarschijnlijk sluit ik de tent.
1: Of er in de toekomst een vaste club komt, is nog onbekend. En dan nog het weer in de regio. Het wordt een grijze, regenachtige dag en het wordt zo'n 19 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A10 Noord naar de A10 West. Tussen Landsmeer en de Koentunnel heb je 5 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Erna Pijnenburg is gekozen tot de 19e bisschop van Haarlem. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke bisschop van Haarlem en van Nederland. Dat gebeurde in de oud-katholieke kerk aan de Kinderhuis Singel. Pijnenburg is blij dat in deze kerk geslacht en gender geen rol spelen. De kerk viert haar verkiezing als een belangrijke mijlpaal. De Haarlemse roeister Roos de Jong is samen met Simon van Dorp wereldkampioen geworden in de niet-olympisch gemengde dubbel 2. Op de bosbaan waren ze duidelijk het sterkst en lieten ze Ierland en de Verenigde Staten achter zich. Nederland won in totaal 4 gouden medailles en eindigde voor de 3e keer op rij bovenaan in het medailleklassement. Vanaf volgende week kunnen schepen weer door de Leidse Vaart bij Heemstede varen. De ergste droogte is voorbij, waardoor de recreatievaart weer wat meer ruimte krijgt. Ook de Kolksluis in Spaardam is weer open. Toch is het nog altijd erg droog en voert de Rijn nog steeds weinig water aan. Het waterschap houdt daarom de situatie goed in de gaten. En de vleeshal aan de Grote Markt veranderde dit weekend even in een restaurant. Met een 3-gangen diner voor 80 personen. Daarna werd het omgebouwd tot een club. Met dit testevenement, Momentum genaamd, onderzochten de organisatoren samen met de gemeente of de locatie daarvoor geschikt is en werden er bij de aangrenzende gebouwen geluidstesten gedaan. De reactie van belangstellenden waren enthousiast.
2: We hebben genoeg musea's en we hebben genoeg restaurants hier in Haarlem.
3: Dus een club.
2: Dus een club. Vanaf nu is dit een club.
4: We hadden het er net over. We hebben eigenlijk niet zoiets in Haarlem. Nee. We hebben wel wat kroegjes, maar we hebben niet echt een uitgaanslocatie, club. En dan zou dit wel heel mooi bij passen, denk ik.
5: Hell yes. Ja, dit moet echt een club blijven.
6: Het zou echt wel een toevoeging zijn voor Haarlem, want we hebben niet zoveel uitgaansplekken eigenlijk.
5: Gemeente, echt. Haarlem heeft dit nodig.
3: Dus jullie blijven hier tot in de late uurtjes?
6: Waarschijnlijk wel, hè?
4: Waarschijnlijk wel. Ja.
2: Waarschijnlijk sluit ik de tent.
1: Of er in de toekomst een vaste club komt, is nog onbekend.
7: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de verkiezingen in 1994 was hij lijsttrekker. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het KNMI waarschuwt voor zware regen in de kop van Noord-Holland. Tijdens de avondspits kan er meer dan 50 mm regen vallen. Ongeveer de helft van wat er normaal in de hele maand augustus valt. Het weer, eerst dus nog wat buien, later droger. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A7. Zaanstad richting Hoorn. Bij Purmerend heb je 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A9 naar Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Again. Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vast op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen doe je er een half uur langer over. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A9 naar Alkmaar, tussen de knooppunten Velsen en Kooimeer is het op onthoud. Een kwartier, spitsstrook is daar afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Erna Pijnenburg is gekozen tot de 19e bisschop van Haarlem. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke bisschop van Haarlem en van Nederland. Dat gebeurde in de oud-katholieke kerk aan de Kinderhuis Singel. Pijnenburg is blij dat in deze kerk geslacht en gender geen rol spelen. De kerk viert haar verkiezing als een belangrijke mijlpaal. Hospice Haarlem onderzoekt of er extra behoefte is aan een tweede hospice in Aardehout, meldt het HD. Er zijn de laatste jaren extra plekken voor palliatieve zorg bijgekomen, waardoor de wachtlijst korter is geworden. Interim-directeur Marianne Omens verwacht dat het onderzoek in oktober of november zal zijn afgerond. Blijkt er behoefte aan 6 extra hospiceplekken en 4 logeerplekken, dan wil het hospice de oude basisschool aan de Meester Enschedeweg kopen en verbouwen. De Haarlemse roeister Roos de Jong is samen met Simon van Dorp wereldkampioen geworden in de niet-Olympisch gemengde dubbel 2. Op de bosbaan waren ze duidelijk het sterkst en lieten ze Ierland en de Verenigde Staten achter zich. Nederland won in totaal 4 gouden medailles en eindigde voor de 3e keer op rij bovenaan in het medailleklassement. En de vleeshal aan de Grote Markt veranderde dit weekend even in een restaurant, met een 3-gangen diner voor 80 personen. Daarna werd het omgebouwd tot een club. Met dit testevenement, Momentum genaamd, onderzochten de organisatoren samen met de gemeente of de locatie daarvoor geschikt is en werden er bij de aangrenzende gebouwen geluidstesten gedaan. De reactie van belangstellenden waren enthousiast.
2: We hebben genoeg musea's en we hebben genoeg restaurants hier in Haarlem. Dus een club. Dus een club. Vanaf nu is dit een club.
3: Dus we hadden het er net over. We hebben eigenlijk niet zoiets in Haarlem. Nee. We hebben wel wat kroegjes, maar we hebben niet echt een uitgaanslocatie, club. En dan zou dit wel heel mooi bij passen, denk ik.
4: Hell yes. Ja, dit moet echt een club blijven.
5: Het zou echt wel een toevoeging zijn voor Haarlem, want we hebben niet zoveel uitgaansplekken eigenlijk.
4: Gemeente, echt. Haarlem heeft dit nodig.
6: Jullie blijven hier tot in de late uurtjes?
5: Waarschijnlijk wel, hè?
3: Waarschijnlijk wel. Ja.
2: Waarschijnlijk sluit ik de tent.
1: Of er in de toekomst een vaste club komt, is nog onbekend.
7: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakt 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de verkiezingen in 1994 was hij lijsttrekker. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Het gaat weer beter met de 175 studenten uit Breda die vorige week ziek werden tijdens een introkamp in België. Volgens de GGD zijn de studenten en hun begeleiders mogelijk ziek geworden door het norovirus. Het weer, morgen vooral in het noorden nog kans op een bui. Verder is het zonnig, wordt het zo'n 20 graden.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En de A9 naar Alkmaar ook 10 minuten extra bij Akersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: mama.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. Doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Trace Abeling. Erna Pijnenburg is gekozen tot de 19e bisschop van Haarlem. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke bisschop van Haarlem en van Nederland. Dat gebeurde in de oud-katholieke kerk aan de Kinderhuis Singel. Pijnenburg is blij dat in deze kerk geslacht en gender geen rol spelen. De kerk viert haar verkiezing als een belangrijke mijlpaal. Vanaf volgende week kunnen schepen weer door de Leidse Vaart bij Heemstede varen. De ergste droogte is voorbij, waardoor de recreatievaart weer wat meer ruimte krijgt. Ook de kolksluis in Spaardam is weer open. Toch is het nog altijd erg droog en voert de Rijn nog steeds weinig water aan. Het waterschap houdt daarom de situatie goed in de gaten. Hospice Haarlem onderzoekt of er extra behoefte is aan een tweede hospice in Aardehout, meldt het HD. Er zijn de laatste jaren extra plekken voor palliatieve zorg bijgekomen, waardoor de wachtlijst korter is geworden. Interim-directeur Marianne Omens verwacht dat het onderzoek in oktober of november zal zijn afgerond. Blijkt er behoefte aan 6 extra hospiceplekken en 4 logeerplekken, dan wil het hospice de oude basisschool aan de Meester Enschedeweg kopen en verbouwen. En de vleeshal aan de Grote Markt veranderde dit weekend even in een restaurant, met een 3-gangen diner voor 80 personen. Daarna werd het omgebouwd tot een club. Met dit testevenement, Momentum genaamd, onderzochten de organisatoren samen met de gemeente of de locatie daarvoor geschikt is en werden er bij de aangrenzende gebouwen geluidstesten gedaan. De reactie van belangstellenden waren enthousiast.
2: We hebben genoeg musea's en we hebben genoeg restaurants hier in Haarlem.
3: Dus een club.
2: Vanaf nu is dit een club.
4: We hadden het er net over. We hebben eigenlijk niet zoiets in Haarlem. Nee. We hebben wel wat kroegjes, maar we hebben niet echt een uitgaanslocatie, club. En dan zou dit wel heel mooi bij passen, denk ik.
5: Hell yes. Ja, dit moet echt een club blijven.
6: Het zou echt wel een toevoeging zijn voor Haarlem, want we hebben niet zoveel uitgaansplekken eigenlijk.
5: Gemeente, echt. Haarlem heeft dit nodig.
3: Dus jullie blijven hier tot in de late uurtjes?
6: Waarschijnlijk wel, hè?
4: Waarschijnlijk wel.
2: Ja. Waarschijnlijk sluit ik de tent.
1: Of er in de toekomst een vaste club komt, is nog onbekend.
7: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 3 coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rond het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. Het weer, morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder zon, het wordt zo'n 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taat verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taat zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem leeft tot 9 uur vanavond. En we hebben het vooral over cultuur.

0: Haarlem leeft. De talkshow over nieuwe projecten en initiatieven in en rondom Haarlem. Met Arno van der Vuurst. Haarlem leeft.
1: Goedenavond. Ja, tot 9 uur vanavond Haarlem leeft. Iedere derde en vijfde maandag van de maand. Ja, we gaan het vanavond weer over allerlei leuke dingen hebben. Leuke initiatieven, leuke plannen. En ja, de rode draad is toch wel eigenlijk kunst en cultuur vanavond. Want we gaan het hebben over het 22e Korenlint. We gaan het hebben over natuurlijk het Initiatievencafé. Het gaat er weer van komen 6 oktober. En die kleine culturele instellingen kunnen ook subsidie aanvragen om wat investeringen te doen. En hoe dat precies zit, dat vertel ik je natuurlijk later. Ja, goede ideeën hebben is leuk, maar er geld voor krijgen is natuurlijk nog veel beter. En je kan natuurlijk ook als Haarlemmer zelf nu, dat is al een aantal jaar, meebeslissen welke Haarlemmers er dan geld krijgen voor zo'n goed idee voor je buurt of wijk of straat. Er is een vacature, want ook Haarlemmers kunnen gewoon meebeslissen. Dat geld wat in principe natuurlijk van de gemeente Haarlem komt, daar kan je dan over meebeslissen als gewone burger. En dat gaat heel goed eigenlijk, moet ik wel zeggen. Maar ja, vacature dus, want er is iemand nodig voor die groep mensen die dat dan beslist. Dan zie je soms van die autootjes rijden door de stad met zo'n enorme unit erbovenop die foto's maakt. En dan denkt iedereen meteen van, oh, daar is de Google-auto. Oh, de Google-auto. Maar Google is niet de enige die dat doet. Want tot half oktober rijden er ook auto's van Cyclomedia rond in Haarlem. En wat die dan doen en waarvoor, dat vertel ik je zo. Dan kan je natuurlijk ook nog lekker eten. Er komt volgende week maandag een verspillingsvrij drie gangen diner met een talkshow. Daar kan je naartoe. Over 2 weken is het ook alweer tijd voor de Open Monumentendagen. Dat is natuurlijk samen met het Korenlint, de zangers van het Korenlint. Die doen dat altijd samen met de Monumentendagen. En dan tenslotte gaan we het ook nog hebben. Ja, het is echt te druk vanavond. Gaan we het ook nog hebben over buitengewoon. En wat dat is, buitengewoon. Ja, ik ga dat even toch geen teasertje opdoen. Maar je moet maar eens een keer bedenken wat dat voor titel zou kunnen zijn. En wat je daar dan bij zou kunnen doen. Buitengewoon. Nee, meer zeg ik even niet. Nee. Goed, tussendoor natuurlijk allemaal lekkere muziek. We beginnen een beetje funky soul-achtig en zo. Teddy Swims is een heel klein beetje. Straks Jalen Ngonda en Rag & Bone Man komt nog langs. En Terrence & Darby heeft er natuurlijk ook wel een handje van. Allemaal fijne muziek. Ook veel uit de jaren 80. Platen uit de jaren 80 die je niet zoveel meer hoort. Tenminste, dat proberen we altijd. En we gaan het natuurlijk ook nog hebben over de uitagenda in Haarlem. Leuke dingen die je niet zo snel voorbij ziet komen. Dus eigenlijk genoeg om te doen en genoeg om naar te luisteren. Hier vanavond in Haarlem leeft. Een hele goede avond.

Ja, en met deze jaren 80 klassieker gaan we natuurlijk verder met Haarlem Leeft hier op 105. Het is 7:15 en we gaan het hebben over het Initiatievencafé. Heb jij een idee voor Haarlem? Kom het gewoon pitchen. Want denk jij wel eens dat kan mooier, socialer, groener, sportiever of makkelijker? Het is weer zover op 6 oktober. Want dan wordt voor de 26e keer het Initiatievencafé georganiseerd. 6 oktober denk je, oh, dat duurt nog een hele tijd. Ja, maar ja, je moet natuurlijk ook nog het idee ontwikkelen en hebben en indienen en dat soort dingen. En dan moet je ook nog geselecteerd worden. De plek waar je jouw idee voor Haarlem kan delen en misschien zelfs een prijs kan winnen, heet dus dat Initiatievencafé. Dat wordt altijd goed bezocht door betrokken Haarlemmers en medewerkers van de gemeente. Het publiek luistert dan, stelt vragen en denkt mee, zodat jouw idee een succes kan worden. En om initiatiefnemers te steunen, wordt voor de beste ideeën een aanmoedigingsprijs uitgereikt. Daarmee kun je jouw plan omzetten in actie. En je idee mag over alles gaan hoor, zolang jij maar denkt dat dat Haarlem beter maakt. Dus wil je een idee komen pitchen, luisteren of netwerken? Iedereen is gewoon welkom. Het is dinsdag 6 oktober. Van 5 tot 6 uur zijn dan de pitches. En van 6 tot 7 natuurlijk de onvermijdelijke netwerkborrel. In het Slachthuis Haarlem aan het Rockplein nummer 6. Je kan je ook aanmelden. Het is wel fijn dat je je aanmeldt, want anders hebben we geen initiatieven. Initiatief@haarlem.nl. Dus initiatief@haarlem.nl kan je je aanmelden. En dan krijg je ook nog een pitch workshop. Voor 16 september moet je je dus aanmelden. En kan je dus meedoen met die gratis workshop Pitchen met Passie. En die is dan 23 september. En dan 6 oktober kun je dus je idee gaan pitchen. Hartstikke leuk altijd om erbij te zijn en om daar aan mee te doen. En daar zitten inderdaad echt geweldige ideeën tussen voor Haarlem. Goed, maandag 7 september, zo een stukje dichterbij. Dan is er het verspillingsvrije drie gangen diner met een talkshow. Ja, verspillingsvrij, dat kunnen wij. Dat is een beetje het motto. Je kunt het zelf gaan proeven tijdens een bijzonder diner in Haarlem. Want wat als het lekkerste gerecht van de avond wordt gemaakt van ingrediënten die anders zouden zijn weggegooid? Het is namelijk dan in die week van 7 september de verspillingsvrije week. En daarin laten ze zien dat minder voedsel verspillen helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Want of je nou boodschappen doet of kookt, onderneemt of eet, want iedereen kan bijdragen aan minder verspilling. Iedereen is dus welkom maandag 7 september bij dat verrassende verspillingsvrije drie gangen diner met een talkshow voor slechts een tientje. Ja, voor slechts een tientje. Het is in de Grote Houtstraat, want het is in de ruimtes van de Doopsgezinde Kerk. Grote Houtstraat 43 dus. Van 6:30 tot 9:00 maandag 7 september. Het kost dus een tientje. Moet je maar eens even opzoeken. Verspillingsvrij drie gangen diner en dan kom je er vanzelf op. Nou, ik weet niet hoe het met jouw zomer is vergaan. Die van mij was nogal heet. Daar zijn er wel meer mensen van, denk ik. Nu hebben we weer een fijn temperatuurtje bereikt. Met lekker veel regen, goed voor de plantjes. En af en toe ook wel een beetje verademing naar al die 35 graden plus. In alle zuidelijke landen, maar zelfs ook hier in Nederland. James Blunt, die kan er eigenlijk geen genoeg van krijgen. Want die zingt erover. Tastes Like Summer, hier op 105.

0: Prince en Sign of the Times. Een van zijn grootste hits natuurlijk.
1: Nieuw in Noord, live. Haarlem leeft.
0: Ja, en we dachten laten we deze weer eens van stal halen. Nieuw in Noord. Ja, want je kent natuurlijk Verhalenhuis Haarlem al wel. Dat zit al 10 jaar in Noord. Als enige, tenminste tot voor kort enige culturele hotspot in Haarlem-Noord. En daar is er nu eindelijk eentje bijgekomen. Het begint eindelijk wat te worden met Noord qua cultuur. De Volharding heeft ook aanstaande weekend zijn kick-off. En dat doet Verhalenhuis Haarlem ook. Verhalenhuis Haarlem heeft op zondag 6 september om 11:30 een kindertheater, kleinkunst, kindertheaterconcert. En daar kan je voor €5 naar winnen. En voor als je €7,50 betaalt, kan je er zelfs ook nog daarna lunchen. Dus voor alle ouders met kinderen vanaf 5 jaar. Dat is vanaf 11:30 tot ongeveer 1:00. €5 of €7,50 dus kan je gewoon vinden op de website verhalenhuishaarlem.nl. En Jasper Smit, beproefd zanger, heeft het al 2 keer uitverkocht bij Verhalenhuis Haarlem in eerdere jaren. Dus ja, die kon bij dit feestje niet ontbreken. Met de leukste kleinkunstliedjes en teksten die de kinderen zelf bijna geschreven zouden kunnen hebben, maar dan toch weer niet. Weet je wel, wat rijmt er op stoep en dat soort dingen. Dus die krijgt de menigte gegarandeerd mee. Dan later in de middag op die 6 september is er ook nog de Leonard Cohen Revival Band. Leonard Cohen, iedereen kent hem wel. Dik in de 80 natuurlijk. Het gaat natuurlijk niet zelf optreden. De Revival Band, die lift natuurlijk een beetje mee op de Revival Bands die er van allerlei groepen zijn. Met een Leonard Cohen lookalike die ook nog klinkt als Leonard Cohen, kan dat bijna niet meer stuk. Daar zijn niet zo heel veel kaartjes meer voor. Nog maar een stuk of 10, 15 of zo. Dus dan moet je snel zijn. De toegang daarvoor is slechts een tientje. Dat is eigenlijk volgens mij maar iets de helft of een derde van de normale toegangsprijs. Maar dat hoort er natuurlijk bij zo'n open huis, hoort dat er dan bij. Zondag 6 september dus om 3:30 in Verhalenhuis Haarlem aan de Van Egmondstraat nummer 7. En dat is tegenover Sauna Van Egmond in Noord. En zoals gezegd, ook in Noord inmiddels een tweede podium. En die richt ze zich vooral op jongeren en op bandjes en dat soort zaken. De Volharding heet het. Tegenover de FOMAR aan de Paul Krugerkade. En die hebben ook een kick-off 4, 5 en 6 september. Met, zoals gezegd, de bandjes, wat workshops, een klein beetje theater en DJ's. En dat kan, in het hele weekend eigenlijk, voornamelijk op de avonden en in de late middagen. Er is van alles te doen. En er is een heel foldertje van gemaakt. Het is te veel eigenlijk om te noemen. Het zijn allemaal hele leuke dingen om daar gratis even te gaan kijken. Dus ga daar vooral eens ook eens naar binnen om te kijken hoe het eruit ziet. En wat er allemaal gebeurt. Hartstikke leuk en fijn dat Haarlem-Noord een tweede plek erbij heeft. Want Noord is tenslotte toch het grootste stadsdeel van Haarlem met bijna 60.000 inwoners. Dus dan mag er ook wel wat meer gebeuren. De Volharding, zoals gezegd, Paul Krugerkade nummer 47 in de oude koek- en beschuitfabriek. En de toegang dus 4, 5 en 6 september is daar helemaal gratis. Leuk om dat ook weer eens te kunnen melden, wat meer uit Noord te kunnen melden. We gaan het later hebben straks over het Korenlint en de Open Monumentendagen. Maar eerst natuurlijk muziek. Altijd fijn. Ook een oudje, Rag & Bone Man. Ja, degene met wie die eigenlijk doorbrak. Ja. Human heet hij. Hier op 105. Goedenavond.

0: nog vanuit hun begintijd. Toen heette ze nog geen Nemesis, maar Nemesis. Ja, toch wel een van Haarlem's hardere bands, maar echt goed. En het zit hartstikke goed in elkaar. Cherry Pie, een van Haarlemse harde trotse Nemesis.
1: Haarlem 105.
0: Ja, en eentje uit de jaren 80.
1: Heemstede en Bloemendaal.
0: Die ken je vast nog wel, maar nu misschien nog niet. Ja, het begint ergens te dagen. Maar je hoort het nooit meer op de radio, hoor. En vandaar dat wij hem even draaien. Rick Astley, ja, When I Fall in Love. Wow, even wegzwijmelen.

eigenlijk op omdat ik van de week op tv Piet Waterman zag. Van Stok, Aitken en Waterman. Die natuurlijk dit allemaal, deze rommel produceerde. Ja, ik kan er ook niks aan doen. En toen dacht ik van, oh ja, misschien is het wel leuk om dat een keer te draaien. Hij had het toen over David Bowie, vond hij niks. Nou ja, smaken verschillen.

Irene Cara en Fame en Flashdance en ja, allemaal van die hele beroemde films en nummers natuurlijk ook. We gaan het hebben over subsidie-investeringen van de kleine culturele instellingen. Daar zijn er nogal wat van in Haarlem, de kleinere culturele instellingen. Die zijn alleen niet zo heel erg zichtbaar en ze hebben ook niet zo heel veel geld. Eigenlijk zelfs hebben ze meestal helemaal geen geld. Meestal werkt er maar één betaald iemand en voor de rest zijn het allemaal vrijwilligers. Dus die hebben meestal ook niet zo heel veel geld om allerlei spullen aan te schaffen. Dat is bij de grotere culturele instellingen in Haarlem allemaal goed geregeld met de gemeente. Die mogen gewoon één keer in de zoveel jaar, ik geloof 5 jaar, mogen die hun apparatuur vervangen. Maar bij de kleintjes, die krijgen eigenlijk niks. Helemaal niks. Dus die moeten dat maar zelf zien te rooien. Met als gevolg dat ze soms op stoelen zitten waar een wiel af is, of een computer die niet meer werkt. Zo kan je allerlei dingen bedenken. En daarom hebben ze bij de gemeente Haarlem nu iets goeds bedacht. Een goed initiatief. Dus dat mag op de radio, zeggen we dan. Ze mogen ook eenmalig investeren. Ja, bijvoorbeeld een kleine verbouwing om meer publiek te kunnen ontvangen. Of een betere geluidsisolatie of verlichting. Of nieuwe stoelen. Of een computer. De kleinere culturele instellingen kunnen maximaal €30.000 subsidie aanvragen. Eenmalig is het voor meerdere investeringen. Je kan dat inleveren tot en met 4 oktober. Via een investeringsplan, zoals dat zo mooi heet. Met een omschrijving van de huidige situatie en van de aanpassing. In je plan neem je natuurlijk ook een planning op, een begroting en een dekkingsplan. En waarom het noodzakelijk is, die investeringen. Natuurlijk ook best wel belangrijk. Wat je allemaal moet weten is dat er natuurlijk niet heel veel mensen al bij je mogen werken. Want dan hoor je meer bij de grotere instellingen. Dus niet meer dan 3 FTE aan mensen in dienst. Je moet natuurlijk openbare culturele activiteiten uitvoeren. Dat soort zaken allemaal. Maar dat is allemaal vrij logisch. Ga eens even kijken op de site van de gemeente Haarlem. En dan typ je in investeringen kleine culturele instellingen. En dan kom je er vanzelf achter het hele lijstje met wat je moet weten. En wat je moet doen. En wat je vooral moet laten. Er zijn ook trouwens een aantal spreekuren. 3, 10 en 21 september zijn die. Bij de afdeling cultuur kan je dat aanvragen op de Gedempte Oude Gracht. Je kan ook gewoon vragen stellen via de mail trouwens. Hè. Cultuursubsidie@haarlem.nl. Cultuursubsidie@haarlem.nl. En dan krijg je best wel snel antwoord. Dus goed initiatief. Er is maximaal 500.000 beschikbaar daarvoor. En maximaal 30.000 per instelling. Dus hartstikke goed van de gemeente Haarlem dat ze ook eens een keer aan de kleintjes denken. Dat mag natuurlijk wel structureel worden, zeggen we dan. We hebben het natuurlijk altijd hier over goede ideeën. Vanaf nu kun je dus ook, als je dat leuk vindt, zelf gaan meebeslissen welke Haarlemmers en welke ideeën geld krijgen. Want er is ieder jaar een budget beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Het bewonersinitiatievenbudget heet dat. Dat is een commissie die dat doet en die bestaat voor een deel uit inwoners van Haarlem. Dus wil je meebepalen wie dat geld krijgt? En in dit geval is er een vacature voor Haarlem-Oost. Dus je moet wel in Haarlem-Oost wonen dit keer. Die vacatures komen regelmatig van andere stadsdelen. Maar woon je in dit geval in Haarlem-Oost, geef je dan op voor de initiatiefraad, want zo heet die. De initiatiefraad stelt dus ieder jaar geld beschikbaar voor goede ideeën van Haarlemmers. De initiatiefraad beoordeelt de aanvragen en verdeelt het geld. Krijg je het eigenlijk best wel snel te horen, want die vergaderen bijna iedere maand of iedere 6 weken, geloof ik. Dus je krijgt binnen 2 maanden of eigenlijk meestal al binnen 1,5 maand bericht of je het wel of niet hebt gekregen. Als je daar meer van wil weten, typ je gewoon even in op de site van de gemeente Initiatiefraad. En dan komt het vanzelf boven. Of bewonersinitiatief. En dan komt het ook vanzelf boven. Hartstikke leuk en goed. En ook dat kun je dus ook gebruiken als je dus geld wil aanvragen voor bijvoorbeeld een wijkfeest of een straatfeest. Daarom kwam ik er eigenlijk ook op. Want van het weekend waren het, het, het, het, nou ja, je
kon het eigenlijk niet aan ontkomen aan al die straatfeesten die er vooral in Haarlem-Noord, zag ik ze. In onze buurt waren er wel een stuk of 6 of zo op dezelfde dag. Dus je zag overal springkussens en DJ-sets. En er werd lekker gegeten en hartstikke leuk. Zo'n wijkstraatfeestje. En dat kan je dus ook daar aanvragen bij die bewonersinitiatievenraad. Hartstikke leuk, goed initiatief, ook voor de cohesie binnen de wijk. En voor de cohesie in Haarlem. Nou, tot het nieuws van 8 uur gaan we nog wat leuke muziekjes draaien. Eentje uit de jaren 80, eentje van nog niet zo heel erg lang geleden. Je weet het, een beetje swingen kan nooit kwaad op de maandagavond. Dus laten we de beentjes van de vloer doen met Bruno Mars en I Just Might. En aftellen, ja, oké, daar is die dan. Ja.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: Wij hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Callas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem leeft tot 9 uur vanavond over het Korenlint.

0: kunnen het niet laten, de oudjes van U2. Eind van het jaar komt er weer een nieuwe cd uit.
1: Haarlem dus, leeft.
0: Ja, Pride. Moest weer eens gedraaid worden, hè?
1: De talkshow over nieuwe projecten en initiatieven in en rondom Haarlem. Met Arno van der Vuurst. Haarlem leeft.
0: Ja, goedenavond. Nog een uurtje. Haarlem leeft hier op 105. En we gaan het hebben over het Korenlint. Zoals gezegd, we gaan het hebben over de monumentendagen. Want dat is natuurlijk in hetzelfde weekend, over een week of twee. We gaan het ook even, want het is ook in hetzelfde weekend, toevallig hoor. Het zomerterras in Noord aan de Spaarndamse Kade. Dat is nieuw. Dat komt nog twee keer. Ik hoop dat het een beetje weer is. En dan bij die 12 september gaan ze ook nog een film draaien. Het wordt allemaal heel gezellig daar bij die Spaarndamse Kade. Zo heet dat dan. We gaan het ook hebben over auto's die rondrijden in Haarlem en foto's maken. En dat zijn niet de Google-autootjes. En we gaan het ook hebben over een alternatieve activiteiten van het Houtfestival. Ja, want dat ging natuurlijk niet door dit jaar, maar ze willen toch wel wat gaan doen. En dat doen ze samen met de Stichting Kapsalon. Mamatori gaat het heten. Straks daar meer over wanneer dat is en wat ze dan gaan doen. En we gaan het ook nog hebben over, het codewoord is buitengewoon. Buitengewoon. Wat je daarbij moet voorstellen, dat hou ik nog even geheim. Maar het heeft natuurlijk met iets wel met dat woord te maken, buiten en gewoon. Dus meer ga ik er nog even niet over vertellen. Hoor je straks later in dit uur. Natuurlijk, zoals je gewend bent in Haarlem leeft, ook leuke muziek. Vooral wat onbekendere uit de jaren 80 die eigenlijk niet meer gedraaid worden. En deze hoorde ik eigenlijk van de week nog op tv. Want er was een documentaire over deze twee mensen. En alle mensen eromheen natuurlijk. En toen dacht ik van, ach ja, waarom ook niet? Weet je, het is helemaal niet het genre wat we normaal draaien. Maar het is wel een soort van legendarisch. Dus ik dacht van, nou, we zetten hem gewoon in de playlist. En dan horen we vanzelf wel wat voor reacties er komen. Als je hem eenmaal hoort, dan gaat hij ook niet meer uit je hoofd. Tot 9 uur vanavond. Haarlem leeft. Goedenavond. Herken je hem al?

0: van de week ook nog even bij de Secret Singer. Anita Dots was er toen nog. Ja, daar kwam ze ook opeens weer boven drijven. To Unlimited.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Even wat rustigers hoor.

Ja, eigenlijk konden ze het alleen maar in de jaren 80 dit soort liefdesliedjes schrijven. Ja, natuurlijk als je het goed bekijkt is het natuurlijk een enorm zeiknummer. Maar goed, daar krijg ik natuurlijk al heel veel reacties op. Dat, nou ja, goed, voor de jaren 80. En hij is eigenlijk best nog wel goed te draaien en te beluisteren. Het is niet heel slecht, moet ik zeggen, meer. Omdat nu nog, ja, soms heb je van de jaren 80 liedjes dat je denkt van die kunnen echt niet meer. Hè? Maar deze wel. Goed, heb ik het toch weer een beetje goed gemaakt, hè? Denk ik. Goed, we gaan het hebben over het Korenlint. 12 en 13 september slingert het Korenlint weer door de Haarlemse binnenstad. Een kleine 100 koren zingen op de monumentendagen, de open monumentendagen, op diverse monumentale locaties. Een geweldige ervaring hier iets van mee te maken. Alle genres komen aan bod. Een stuk of 9, van klassiek tot jazz, van kinderkoor tot seniorenkoor. En de prachtige locaties bieden de goede ambiance voor de diverse concerten. Een genoegen voor oor en oog. Alle Haarlemse koren doen daar met heel veel liefde aan mee. Want het is een leuk moment om aan het begin van het seizoen eventjes een paar nummers al ten gehore te brengen. Hoeft niet zoveel, het is meestal maar 10 minuutjes of een kwartiertje. En dan heb je het alweer een leuke indruk gekregen. Maar het is ook leuk als je in een koor wil gaan zingen het komende jaar, om dan eens even wat van die koren af te gaan. Want dit is het enige moment in het jaar dat je ze eigenlijk allemaal kan horen. Dus zo kan je zelf heel goed kiezen van ja, wat past goed bij mij en wat vind ik leuk. Het Korenlint is natuurlijk ondertussen ook zelf een onderdeel van het culturele erfgoed van Haarlem geworden. Haarlem kent tal van koren, samen zingen en samen luisteren. Allemaal leuk. Het zingen in de mooie monumenten laat iets zien van het thema van de Open Monumentendagen. En dat is dit jaar veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Ja, het is het alweer het 22e Korenlint. En zoals de laatste jaren gebruikelijk zijn er ook momenten waarop het publiek niet alleen kan luisteren en applaudisseren, maar ook daadwerkelijk kan meezingen. Zaterdag, de 12 december, dat moet je mij horen. 12 september om 11 uur in de kleine zaal van de film. En zondag om 4 uur in de grote zaal van de film zijn mensen welkom om mee te zingen in een ter plekke samengesteld Korenlint koor. Oud of jong, geschoold of beginner, iedereen is welkom. En het is hartstikke leuk. Dat gebeurt onder deskundige leiding natuurlijk ook. Nou, dan is er voor de jeugd een lang gekoesterde wens natuurlijk het Kinderkorenlint. Dat begint zondag om 12 uur in de grote zaal van de Vil. En dan kunnen kinderen samen met Haarlems Jeugdkoor Spaarne, de muzikale basisschool en het Haarlems Kinderkoor een zangworkshop volgen en daarna een stuk uitvoeren met ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's. De verschillende koren treden natuurlijk ook zelf op. Zeker genieten. Dus, heel veel koren dus in het Haarlemse Korenlint. Het begint zaterdag om 11 uur met het inzingen. En dat duurt dan tot een uur of 5. En ook zondag duurt het ietsje korter volgens mij. Dan begint het gewoon ietsje later. Om 12 uur begint het dan en dan duurt het ook tot 5 uur. In de Haarlemse binnenstad op maar liefst 24 locaties. En al die locaties zijn ook nog eens monument. Dus dan pak je dat meteen ook nog mee. Nou, straks natuurlijk nog wat meer over, over de monumentendagen. Maar nu weer even muziek. Ik zag het net nog even op de social media. Het is er gelukt om het eerste festival te organiseren met alleen maar vrouwen. Daisy heet het en dan nog wat. Festival Olivia Rodrigo. En ze had meteen in de eerste dag allemaal leuke mensen uitgenodigd. Alanis Morissette en zo. En die kwamen allemaal op het podium samen met Olivia, die natuurlijk de slotact was, om daar samen met haar te komen zingen. Dus hartstikke goed gedaan. Misschien gaat dat wel op meerdere plekken in de wereld gebeuren. Zo'n Daisy Festival met alleen maar vrouwen en vrouwelijke songwriters enzovoort. Olivia Rodrigo hier op 105 met Bad Idea Right.

Ja, het is echt Celine Dion die je hoort hoor. I'm Alive. En je hoort ook de Beat Goes On. Die herken je waarschijnlijk ook nog wel. The Whispers spelen ook nog mee. Ja, wel een aparte plaat. Ik wist eigenlijk niet dat ze dat ooit hadden gedaan. Maar wel leuk om te horen. Ja, het is nog zomer. Ook al zou je dat als je naar buiten kijkt vandaag niet zeggen. Maar er is ook deze zomer een zomerterras bijgekomen in Haarlem aan de Spaarndamse Kade in Haarlem-Noord. Het plan een gezellige terras voor de Spaarndamse Kade werd in december 2025 met 3164 voorkeursstemmen het populairste plan bij Haarlem-Noord aan zet. Weet je wel, dat zijn die plannen die bewoners dan kunnen indienen. En dan krijgen ze, de winnaars krijgen daar dan het geldbedrag om dat te realiseren. 3164 voorkeursstemmen is er heel veel. En dat werd dus het populairste plan van Noord aan Zet. Het werd dus een gezellig terras voor de Spaarndamse Kade. De werkzaamheden voor het bouwen van terrassen starten in augustus al. En er kwamen allemaal plantvakken en plantenbakken, picknicktafels, een pergola, klein houten podium. Allemaal hartstikke leuk. En er kwam een schoonmaakactie. Een buurtmaaltijd werd in augustus gehouden al. Een open schaakavond, want daar wordt natuurlijk daarbij in de buurt gehouden. Er kwam een buurtwandeling, die was er ook afgelopen weekend, waar je op zoek kon naar spekkoek. Heerlijk trouwens. Had ik wel aan mee willen doen. En er was de opening van het terras. Het barbecue met live muziek was er. Zo nog wat activiteiten. Het zomerterras op de Spaarndamse Kade. En 12 september is er weer een leuke activiteit. Dan is natuurlijk Nelsons film daar te zien. Je weet wel, dat zijn die films die eigenlijk eerst bij de fjord werden gehouden in het park. Maar ze zijn een beetje aan het shoppen. Dus nu, 12 september dus, Nelsons film The Grand Budapest Hotel. Kan je gewoon gratis komen kijken. En dan op 26 september is er Burendag. En dan is het alweer Burendag. Ja, ieder jaar. En dan is er het Haarlem Straatorkest en Wereldkoor Haarlem. Die dan komen zingen op de Spaarndamse Kade. Altijd leuk. Ga er eens even langs. Het ligt best wel redelijk centraal in Haarlem-Noord. Dus je kan vanuit alle kanten binnen 10 minuten fietsen. En ben je er. En als het lekker weer is, kan je daar lekker een drankje doen. En hartstikke leuk. Een nieuw zomerterras in Noord. Het wordt nog wat met Noord, zeggen we dan. Nou, zoals aangekondigd, de Open Monumentendagen. Ze komen er weer aan, ook weer die 12e en 13e september in Haarlem. Haarlem is de vijfde monumentenstad van Nederland. En tijdens de tweede weekend van september worden er dan altijd tientallen monumenten gratis geopend. Een unieke kans om op plekken te komen waar je normaal niet zo snel komt. Huis Godson, het stadhuis, de Drostenkakao en paviljoen Welgelegen. Het is maar een greep uit de monumentale panden die dan te bezichtigen zijn. Er is een programma, een boekje gemaakt. Dat kan je gewoon downloaden. Dat kan je downloaden via de nieuwe site uitagendahaarlem.nl. Dat is een nieuwe site. Die komt uiteindelijk uit bij de site van Haarlem Marketing. En daar zijn, er is afgelopen maanden hard gewerkt om daar nog meer aanbieders en podia op te krijgen. Is de cultuurkoepel is erbij aangesloten. Janstraat 33. Zo wordt het Verwijmuseum binnenkort nog aangesloten. De Volharding, waar we het net over hadden, staat er vanaf nu ook op. Zo zijn er nog heel veel meer. Verhalenhuis Haarlem is aangesloten. Ook nog de pletterij is erbij gekomen. Zo kan je het. En zo is dat uitagendahaarlem.nl is in één klap de grootste uitgaanssite van Haarlem geworden. En als ik daar dan nu op kijk, zie ik nu al 1636 evenementen staan die daar staan aangekondigd. Dus wat ik dus zeg, de grootste uitgaanswebsite van Haarlem. Ga daar gewoon eens op kijken als je uit wil gaan voor vandaag of komende week of komend jaar. Uitagendahaarlem.nl en dan staat daar echt alles op wat je maar aan uitgaan in Haarlem wilt vinden. Als er dan nog niks op staat, dan kan je niet uitgaan in Haarlem, denk ik dan.
Goed. Terug naar de jaren 80. Want dit is er eentje die ook nooit meer hoort. Ook nooit meer wordt gedraaid. Maar als hij gaat spelen, dan denk je van... Oh ja, die ken ik nog. Alleen het begin al. Moet je horen.

je nog kan horen wie het zongen? Weet je het nog? Even luisteren nog. Nou, allemaal geraden? Daar komt-ie hoor. Dit is Mr. Mister en Kyrie.

Een oudje van Waylon. Ja. De autootjes die je af en toe in Haarlem ziet rondrijden, met die mooie rode strepen erop en die enorme grote, soort enorm fototoestel erop. Ja, het lijkt op de Google-auto, maar dat is het niet. Het is namelijk het bedrijf Cyclomedia. Half augustus rijden ze hier al rond. En tot half oktober rijden die autootjes helemaal rond in door Haarlem om panoramafoto's van de straat te maken. Deze 360 graden foto's worden gebruikt voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen en om werkzaamheden in de stad voor te bereiden. Wees gerust, ook net als bij de Google-auto, als ze je fotograferen, word je geblurred, dus je komt er niet op te staan. Dit zijn speciale auto's, speciale camera's, om Haarlem beter in beeld te kunnen krijgen. Dus je kan vrolijk zwaaien en dan zwaaien ze niet terug, denk ik dan. Goed, het Houtfestival ging natuurlijk dit jaar niet door. Was een beetje tragisch. Maar er is nog wel een ander project wat wel doorgaat. En dat hoorde ook bij het Houtfestival. En dat is, dat hebben ze genoemd Mama Tori. Meneer Anansi, die ook de programmering van de jeugd deed voor het Houtfestival, zoekt namelijk daarin de mooiste liedjes uit onze kindertijd. Welke liedjes zong jouw moeder, vader, opa, oma, juf of meester vroeger voor jou? En welk verhaal hoort daarbij? In het nieuwe Houtfestivalproject Mama Tori gaat Houtfestival Haarlem samen met theatermaker Wijnand Stomp en Stichting Kapsalon op zoek naar de mooiste liedjes uit onze kindertijd. Het is een muzikaal vertelproject voor kinderen, ouders, grootouders en andere familieleden geworden. De workshops die erbij horen zijn gratis. En daarbij verzamelen deelnemers kinderliedjes, slaapliedjes, rijmpjes en herinneringen uit verschillende culturen en talen. En dat zijn liedjes in alle talen, Nederlands, Fries, Turks, Arabisch, Caribisch, Marokkaans. Nou ja, ze hadden dan Tongo ook nog, Engels, Gronings. Nou ja, alles is welkom. Zoals je weet, liedjes zijn vaak de eerste kennismaking met de verhalen en muziek van je eigen cultuur. En overal ter wereld zingen ouders en grootouders hun kinderen in slaap. Die liedjes dragen herinneringen, taal en familiegeschiedenis en troost met zich mee. Uit de verzamelde liedjes en verhalen wordt een selectie gemaakt. En een aantal kinderen en volwassenen werkt daarna samen met Wijnand Stomp en muzikanten toe naar een muzikale meezing- en vertelvoorstelling. En die zal pas plaatsvinden op 17 december in het Slachthuis Haarlem. Ja, dan moet natuurlijk ook nog een beetje geoefend worden. Hè? 17 december, dus Slachthuis Haarlem. Daar is een feestelijke liedjesvoorstelling. Daar is iedereen welkom. Om Mama Tori te maken zijn Houtfestival, Wijnand Stomp en Stichting Kapsalon op zoek naar kinderen en ouders die liedjes willen delen om samen te zingen. Er zijn gratis workshops voor kinderen en ouders samen en workshops voor kinderen vanaf 10 jaar. De workshops vinden in september en oktober plaats in het Slachthuis Haarlem, want het is echt een project voor Haarlem-Oost. Alleen, ja, als je niet in Haarlem-Oost woont, mag je volgens mij ook gewoon meedoen als je dat leuk vindt. Dus woensdag 16, 23 en 30 september en 7 oktober. Van 2:30 tot 3:30 voor alle leeftijden. 3:45 tot 4:45 voor kinderen vanaf 10 jaar. In het Slachthuis in Haarlem-Oost. Je kunt je aanmelden voor die workshops. Bij Marisa, M-A-R-I-S-A. Marisa@stichtingkapsalon.nl. Dus je kan je aanmelden via Marisa@stichtingkapsalon.nl. Nou, toch nog een klein beetje Houtfestival in ons hart voor dit jaar. En hartstikke leuk dat ze daar toch nog iets aan doen. Goed, het is bijna 9:15. Straks gaan we het natuurlijk hebben over het magische woord buitengewoon. Ja, wat betekent het nou? Wat is het nou eigenlijk buitengewoon? Maar eerst muziek en dan ga je het straks horen. Hier op 105. En dit is Haarlem Leeft. En mijn naam is Arno van der Vuurst. En we draaien natuurlijk nog fijne muziek uit de jaren 80. Deze valt echt niet te missen. Ook al wordt die ook deze bijna niet meer gedraaid. Dat is heel gek. Dat is een enorme hit namelijk. Ja, ze leeft niet meer. Maar de muziek leeft voort. Whitney Houston. And How Will I Know?

Ja, 26 jaar terug in de tijd. Michel en van Anouk. Ja, het jaar 2000 was het. Precies. En toen was ze net bekend aan het worden. Of ja, zo kan je het eigenlijk wel noemen. We gaan het hebben over het woord buitengewoon. Want ja, de onthulling, wat betekent het nou? Wat is het nou eigenlijk? We hebben het over 30 jaar Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Bestaat dit jaar 30 jaar. En ze hebben iets leuks bedacht en het heet buitengewoon. 30 dagen beter buiten. De groene opknapbeurt wordt het ook wel genoemd. In september is het namelijk een soort van challenge geworden. In september kun je namelijk naar buiten. En de bedoeling is dat je dat dan elke dag doet. Dat je er elke dag even uitgaat. Even weg van schermen, drukte. Moment voor jezelf nemen, kort, creatief en voor iedereen. Zodat je de natuur ontdekt met nieuwe ogen. En het hoeft niet per se in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hoe werkt het? Je kunt voor €5 een postpakket bestellen. Dat is een soort kalender, krijg je dan voor op de koelkast. Om jouw 30 dagen buitengewoon te plannen. En een buitengewoon boekje krijg je dan ook met 55 ideeën om elke dag even naar buiten te gaan. Je krijgt een stickervel om je kalender mee te vullen. En een lege ansichtkaart om je mooiste buitengewone moment te gaan delen met iemand. Er komt ook nog een wekelijkse inspiratiemail met ideeën en foto's van anderen die samen met jou meedoen met deze challenge. Ja, en de uitdaging is dus, doe je mee met...

doen bij de website van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En de website, dat is even een lastige. np://zuidkennemerland.nl. Ja, het is wel een lange. np://zuidkennemerland.nl. En dan /buitengewoon. /buitengewoon. Je kan je gewoon daar je gegevens invullen. En na betaling ontvang je je buitengewoon pakket thuis. Nou, dat kan je dus precies nu nog doen, want morgen is het al 1 september. Dus dan begint de challenge al 30 dagen iedere dag naar buiten. Het is net als 30 dagen niet roken, alleen dan veel gezonder volgens mij. Leuk initiatief van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Buitengewoon 30 dagen beter buiten.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van

0: Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jette zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
1: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
0: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
2: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
3: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
2: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
0: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Goedenavond, wat hebben Milo laten lukken en de oude katholieke kerk met elkaar te maken?
6: Nou ja, ik zal het je meteen zeggen. Dit hoor je allemaal het aankomende uur in 105% Joep. Net zoals deze heerlijke ouderwetse hit, Mr. Blue Sky. Goedenavond.

Wat een lekker begin deze maandagavondshow van Haarlem 105. 105% jubeluisteren jullie naar. En dit was Mr. Blue Sky. Ja, welkom bij 105% jub. Tijd om tot 11 uur vanavond de maandagdip van je af te schudden met de leukste muziek en het allerlaatste nieuws. Laten we even naar het allerlaatste nieuws kijken. En dat nieuws komt uit Zandvoort, waar morgen de proef met de gratis strandbussen voorbij is. De Zeeweg krijgt de komende 2 weken zijn oude inrichting weer terug. Dat betekent dat 2 rijstroken... En met de snelheid van 80 km per uur dat je met die snelheid weer naar Zandvoort kan razen. Nou ja, vanwege de werkzaamheden is de weg de komende tijd wel een paar avonden dicht. Maar het verkeer wordt omgeleid. Of de proef succesvol was, dat wordt later bekend. Ik ben razend benieuwd. Ik heb er zelf niet heel veel van gemerkt. Maar misschien ben jij zelf wel eens een keer met die bus gegaan en ben je helemaal niet blij dat de bus ermee ophoudt. De gratis pendelbus van Haarlemmermeer. Ik ben heel benieuwd. Je kan me altijd daardoor een appje sturen. Maar na 9:30 is er meer nieuws. Dan testen we jouw kennis van het lokale nieuws in de 105 na het weekend quiz. Maar eerst mag jij de baas spelen. Straks in de hitlijsten bepaal jij welk nummer 1 hit we gaan draaien. Maar eerst gaan we weer door met de andere lekkerste hits die de hele avond naar jou toe komen. Zoals Way met Where Is My Husband?

Douwe Bob met With You. Ja, er zijn honderden verschillende hitlijsten. En er zijn dus ook verschillende nummers die zeggen, ik sta op 1. Maar welke hit verdient het volgens jou om op de eerste plaats te staan? Dat bepaal jij in Hit de Hitlijst. We kijken naar de grootste hits van vandaag en dat is niet Die Die van Shakira of Zwoele Zomernacht van onze Rutger van Barneveld. Maar vandaag in Nederland is dit nummer het meest gestreamd.

Milo laat het lukken met zijn nieuwe plaat Alleen Jij. Die staat in de top 50 van Nederland op nummer 1. Nou ja, dan zijn jullie natuurlijk ook razend benieuwd wat er dan wereldwijd de nummer 1 is. En dat is, ik hoop zo dat ik het goed uitspreek, Bye Bye Wow.

Ja, Baby Wow van Karol G staat in de top 50 wereld op nummer 1. Nou ja, ik ben razend benieuwd. Wat is voor jou de nummer 1 van vandaag? En wat is de echte nummer 1 wat het deze week moet worden? Laat het weten via haarlem105.nl of 0600505 38. En dan gaan we straks bekendmaken wat de echte hit van deze week is. 105.

Wow van Godel G, Judeline en Russo Sky. Ik hoop zo dat ik het goed heb verteld. Dat was de meest gestreamde plaat van vandaag wereldwijd met kleine 4 miljoen streams. Nou ja, we gaan er nog veel van horen. Vooral op de achtergrond bij de H&M, Sting en de rest van dat soort winkels. Straks komt het weer eraan en ook nog de 105 quiz. Blijf luisteren naar 105.

What's up van Four Non Blondes? Nou ja, what's up met het weer? Dat ga ik jullie vertellen, want vannacht is de kans op een regenbui. Nou ja, dat is allemaal leuk en aardig, zolang je morgenochtend maar niet in de regen hoeft te fietsen. En de goden voorspellen dat dat niet gaat gebeuren. De dag begint zondag, de temperaturen lopen ongeveer op tot 20 graden. En dan kan het zomaar eens een lekkere dag worden.

Denk jij alles te weten van het nieuws uit Haarlem en omgeving? Dan is dit jouw moment. We testen straks de kennis met 3 actuele vragen uit de regio. Kies A, B of C en ontdek of jij de Haarlem-kenner bent in de 105 na het weekendquiz. Nu eerst Pink met Try.

Het is weer tijd voor de Haarlem 105 na het weekendquiz. De nieuwe quiz waar iedereen op gewacht heeft. En iedere keer dat kunnen wij weer testen hoe goed jij het nieuws uit Haarlem en de regio hebt gevolgd. 3 vragen, 3 antwoorden. Doe gezellig mee. Vraag 1. Bijzonder nieuws vanavond uit de oud-katholieke kerk in Haarlem. Maar voordat ik je vraag wat het bijzondere nieuws is, wat is de oud-katholieke kerk? Nou, om je te helpen, het is een zelfstandig katholieke kerk die niet onder het gezag van de paus valt. De stroming is ook veel kleiner dan de Rooms-katholieke, maar juist in Haarlem gebeurde er dit weekend iets bijzonders. Wat is er zo bijzonder aan de oud-katholieke kerk in Haarlem? De kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. De kerk krijgt voor het eerst een bisschop die jonger is dan 40. Of C, de kerk staat volledig over op het Nederlandstalige missen. Dit wil je niet missen, dit moet je weten. Schrijf snel je antwoord op, want dan gaan we naar vraag 2. De grote mankette van Haarlem stond jarenlang achter gesloten deuren. Maar het gevaar van ruim 6 meter lang en 4 meter breed is nu voor iedereen te bekijken. Waar kan je deze enorme mankette van Haarlem bewonderen? Is dat A, de koepel, B, het stadhuis van aan de Grote Markt, of is dat C, het Frans Hals Museum? De tijd gaat snel, want wij gaan alweer naar vraag 3. Veel mensen die donderdag door de binnenstad liepen, vroegen zich waarschijnlijk af, wat gebeurt hier allemaal? Op de Grote Markt stonden militairen en vond een bijzondere ceremonie plaats. Maar wat gebeurde er precies? Er vonden militaire beëdigingen plaats. Er werd een nieuwe kazerne geopend of de militairen hielden een grote herdenking. Nou ja, dat waren de 3 vragen alweer voor deze week. Straks hoor je natuurlijk de antwoorden na Manelik van De Bouwsaat.

0: Mooi nummer van John Lennon hoorde je op Haarlem 105. Terwijl wij met veel bombarie snel de antwoorden gaan nakijken van de 105 na het weekend quiz. Ik ben benieuwd hoeveel jij er goed hebt. Hou je antwoorden erbij, want hier komen de antwoorden. Tenminste, de goede antwoorden. Wat is er zo bijzonder aan de oud-katholieke kerk in Haarlem? Ja, het was veel in het nieuws. Als je het misschien opzocht, of dat jij de katholieke kerk in je feed hebt. Was het nieuws dat de kerk voor het eerst een vrouwelijke bisschop had? Ging de kerk een bisschop aanstellen die jonger dan 40 was? Of gingen ze alleen maar Nederlandstalige missen doen? Ja, dat missen doen, dat was het niet. Maar het was A, de kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. De kerkgangers van de oud-katholiekse kerk in Haarlem kozen zaterdag Erna Pijnenburg als nieuwe bisschop. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke bisschop van de oud-katholieke kerk in Nederland. Zelf heb ik ook even onderzoek gedaan. Erna Pijnenburg is geen familie van de Koeken. Ook nog een opvallend verschil met bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk. Bij de oud-katholieke kerk kiezen kerkgangers zelf hun bisschop. Pijnenburg, zo heet ze, wordt op 10 oktober gewijd in de grote Sint-Bavelkerk in Haarlem. Vraag 2. Waar kan je de enorme mankette van Haarlem tegenwoordig bewonderen? Was dat de koepel, het stadhuis aan de Grote Markt of het Frans Hals Museum? Daar was ook antwoord A goed, in de koepel. De mankette is ruim 6 meter lang en meer dan 4 meter breed. Hij stond jarenlang achter gesloten deuren bij het gemeentekantoor, maar is nu gratis openbaar te bekijken in de koepel. En er is nog iets bijzonders, omdat de mankette zo groot is, staat hij daar verticaal opgesteld. Dus niet van noord naar zuid, maar van noord op zijn west en ook andersom. Als je het nog begrijpt. Het is zeker de moeite waard. Dus zoek de foto's op of kom een keertje langs bij de koepel. En dan de laatste vraag. Wat gebeurde er bij de Grote Markt? Vond er een militaire beëdiging plaats? Er werd een nieuwe kazerne geopend of militairen hielden een grote herdenking? Het was triple A vanavond, want ook A was hier goed. Er vond een militaire beëdiging plaats. Vanuit de Dreef trok een militaire parade door de binnenstad richting de Grote Markt. Daar vond een beëdiging plaats. Het was een opvallend gezicht, want militairen liepen deels in traditionele kleding en deels in het huidige uniform. En ben je nou benieuwd hoe zo'n eed klonk? Nou ja, dat klonk een beetje zo.
1: Ik beloof trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstuk. Dat beloof ik.
2: Ze zijn nu eigenlijk klaar. Ze zijn klaar om paraat te staan voor het onderdeel waarvoor zij nu opgeleid zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. De meesten hebben ook al een carrière van 3-4 jaar achter de rug. Voordat ze dit moment hebben bereikt. En dan moet je denken aan vakopleidingen, specialistische opleidingen, algemene militaire opleiding. Nou, ga zo maar door.
0: Ja, ga zo maar door. En wil jij nou die beelden, inclusief droombeelden, nou eens zien van de militaire beëdiging? Kijk dan op haarlem105.nl. Daar staat de hele reportage. Ja, dit waren de vragen alweer. Hoeveel van de drie had jij er goed? Of had je ze allemaal goed? Laat het mij weten via het o zo bekende telefoonnummer 06 105 105 38.

0: Na het nieuws zijn we terug met het Platenrad, het levenslied. En nog veel meer muziek op Haarlem 105.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
3: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
2: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden.

0: De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
1: Hij zet 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
0: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: En voor iedereen die nog een hele leuke maandagavond wil hebben, welkom bij het laatste uur van 105% Joep. 105! En wij gaan meteen door met de lekkerste hit, zo ook mijn nieuwe lievelingsnummer. Kroegen in de hemel van Mart Hoogkamer.

de lekkerste hit die er momenteel gedraaid kan worden. Kroegen in de hemel van Mart Hoogkamer. Dan gaan wij nog één keertje terug naar de 105 na het weekend quiz. Want er zijn een paar appjes binnengekomen. En dan kan je het even een beetje vergelijken hoe goed jij het deze week gedaan hebt. Want Marcel uit Haarlem, die had ze alle drie goed. Die mankette heb ik al zien staan in de koepel, zegt hij er zelfs bij. Sophie uit Heemstede, twee goed. Niet verwacht dat het om een vrouwelijke bisschop ging. En Rick, ook uit Haarlem, alles goed deze week. Die militairen op de Grote Markt waren niet te missen vanuit mijn huis. Nou ja, dan is het natuurlijk ook meteen wel een hele makkelijke vraag. Ja, en er staat nog een heel uur van 105% Huub op jou te wachten. Met onder andere het levenslied en het platenrad natuurlijk. Heb jij nou ook een hit die je echt even wil horen dit uurtje? Kan je het altijd opsturen naar me en dan gaan we die gewoon draaien.

Anne natuurlijk van Clouseau hoorde je op Haarlem 105. Ja, en dat heeft natuurlijk ook weer een beetje te maken met dat het nieuwe seizoen van Beste Zangers begonnen is. En nou ja, deze week of afgelopen weekend was er aandacht voor Clouseau, waar ze allemaal hits van gingen coveren. En het is nu tijd voor het meer uit elkaar vallende dan het nog bestaande, maar het platenrad. Ja, daar is het nu natuurlijk weer tijd voor. We hebben drie kleuren nodig. Drie kleuren die een plaat nodig hebben. Twee kleuren hebben al een plaat. Op het rad en één grote vraag. Welke plaat komt daarbij? Er is één oranje vakje. Komt het rad daarop terecht? Dan draaien we het alle platen die op dat rad staan. En dan beginnen we volgende week weer helemaal opnieuw. Zoals vorige week. Toen hebben we het hele rad moeten vullen. En toen was het tijd voor de protestplaten. Nou ja, even kijken wat daarvoor over is gebleven. Dat is onder andere de Black Eyed Peas met Where Is The Love. Always in change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong. Why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs. Willen we deze gaan luisteren, dan moet het rad op het vakje wit komen. Dan horen wij de Black Eyed Peas. En op de andere is de Hollandse protestplaat. Ja, al uit 2005. Armand met, moet ik hem aanzetten?

0: dan de mijne.
1: Ja, willen we die horen, dan moet het op geel komen. Of op oranje natuurlijk. En deze week, ik wil het jullie ook niet altijd te moeilijk maken, wil ik een hele grote kroegplaat horen. En dat heeft te maken met dat afgelopen weekend bij het café Wapen van Bloemendaal een groot afscheidsfeest was. Want daar gingen de eigenaren stoppen en er komt een nieuwe eigenaar op. Dus je kan gewoon nog steeds naar het Wapen toe wanneer je dat wil. Maar wel met andere eigenaren. Nou ja, wat is nou een plaat die jij echt in de kroeg wil horen? Als je ooit al... Stel, misschien ga je elke week en wil je hem elke week horen. Of je gaat één keer in de drie maanden. En dan moet je dat ene nummer toch wel gehoord hebben. Nou, ik ben razend benieuwd welke dat is. Stuur het op naar 06 105 105 38. En wie weet komt hij straks bij ons op het platenrad.

0: brother. Me.
1: Van de Jordaanse tot de Hollandse podia. Nederland zit vol met liedjes die een verhaal vertellen. En dat vind ik er zo leuk aan. In Leven het Levenslied zetten we elke week een nummer in het zonnetje. En ik neem je mee achter de schermen van dat nummer. Nou ja, en ik kan je al vertellen, iets heel kleins. Zo hip, modern en vooral nieuw als vorige week. Dat wordt hem niet. Het wordt echt zo'n ouderwetse smartlap. Welke hoor je straks op Haarlem 105.

Leven het levenslied. De leukste rubriek, als je het mij vraagt, hier op Haarlem 105. Na vorige week een nieuwe smartlab te hebben gedraaid van Mart Hoogkamer, gaan we nu weer terug naar een van de allereerste. Dit nummer is puur ouderwets. Ja, lekker nostalgisch, als je het mij vraagt. Met klappende draaiorgels, volle rokken die rondgaan, dansen op je pantoffels. Bij mij is dit nummer precies of puur de Amsterdamse volkscultuur. Een feitje die je waarschijnlijk nog niet wist, is natuurlijk over Johnny Jordaan, degene die dit nummer zingt, dat hij hiermee door dit nummer de absolute koning van de Jordaan werd. Het nummer is in 1955 eigenlijk geschreven door twee mensen die helemaal niet uit de Jordaan kwamen. Maar goed, met de kennis van nu maakt dat helemaal niet uit. Want je hoort hem vanavond wel. Leven het levenslied. Hier is Johnny Jordaan.

De Jordaanwals hier op Haarlem 105. Ja, en dan is het alweer 10:30. En dan gaan we even kijken naar het weerbericht. We hebben net al verteld dat het morgen een prima dag wordt. Als het maar droog blijft. Want dan wordt het gewoon lekker met een beetje zon en 20 graden. Ja, zo ziet de rest van de week er ook uit. Met een paar uitzonderingen. En die zitten op donderdag en vrijdag. Want dan is er vrij veel regen. Wel 90% kans op regen en wat flink wat millimeters. Maar voor de rest is het wel gewoon overal de hele tijd in de regio een dikke 20 graden.

zijn op zoek naar een plaat voor het platenrad. En deze keer een echte kroeghit. Want het Wapen van Bloemendaal had een groot afscheidsfeest. Ze gaan een nieuwe eigenaar krijgen. Ja, stel jij gaat dat café ooit nog een keer opzoeken. Welke hit moet daar gedraaid worden? Stuur hem snel op naar Haarlem 105.

0: Van Dickhout was het hier op Haarlem 105. Het is tijd voor de grande finale van het bijna kapotte, maar we gaan het gewoon spelen. Platenrad, ja. En wij zochten naar een echte kroegplaat. Nou ja, laten we heel even kijken naar de huidige stand van het platenrad. Want onder andere de protestplaat van Armin, Ben ik te min, die staat in het rad. En als we die willen, dan moeten we eventjes kijken. Dan moeten wij op geel uit gaan komen.
1: Blijven. Oké. Het heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in.
0: Rond die ben ik
1: jij
0: te min.
1: Was,
0: oh nee, toch nog niet. Nou ja, willen we luisteren, dan moet hij dus op geel.

deze plaat wordt het als wij op wit komen. Where is the Law van de Black Eyed Peas. Ja, alles nog steeds die protestplaten van vorige week. En er komt dus een goede kroegplaat tussen. En welke dat is? Nou ja, dat is de eentje van Monique Smit. Laten we daar...

En hoe verder zij voortelt, dat zullen wij doortelt, zullen wij pas weten wanneer die op zwart komt. Laten we meteen gaan draaien voor welke plaat het deze week wordt en welke eruit gaat. Nou ja, hij is kapot, dus hij is ook heel snel uitgedraaid. En dat is ook niet erg, want er gaat een protestplaat uit. Arman, die gaan we voluit draaien hier op Haarlem 105. Met zijn protestplaat uit 2005, Ben ik te min.

blijven. Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van.

En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je man? Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezeik over de studie van je broer. En dat je pa zo'n succesvol zakenman was met

maar kijk uit. Je bent het niet gewend om te vreten van de straat. Als je lichamelijk maar niet zo erg belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je dan kunt, nou hé, kom dan gerust weer. En anders, dan sodemiet je maar op. Want het is echt niet dat ik niets om je geef. Maar zo...

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

De klok slaat 11:04 en dat betekent dat 105% Joep er voor deze maandagavond, de laatste dag van de maand augustus, er alweer op zit. Niet getreurd, want volgende week zijn wij er gewoon weer vanaf 9 uur. En vanaf nu tot 's ochtends 7 uur draait de non-stop playlist van Haarlem 105. Met allemaal lekkere hits. Ik zie dat Bruno Mars, Tiwayo, Charles en Eddie en alleen maar goede hits met muziek uit de buurt er nog bij. Alles is er voor jou om nog lekker radio te luisteren tot hoe laat jij maar wil. Ik zie jullie volgende week, of luisteren sowieso.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna dampen vrijkomen.

0: dichterbij kwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Heemstede en Bloemendaal. 105.
1: Here we go.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het

0: Weer opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105.

Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

0: 105. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur...